0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: aan het Veluwemeer. 24 uur per dag.
1: 20 uur per dag.
0: Radio met een glimlach. Loe FM.
2: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het natmaken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SWS Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Men heeft mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
8: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in één etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N331 Emmeloord richting Zwolle tussen de Werkelaan en de Stadhagen Allee. 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Lou FM.
1: Goedemorgen, het is inmiddels 4:10. Ik heet u van harte welkom inderdaad bij Magazine 50+. Ik wou al zeggen middagmatinee, maar die is al lang weer achter de rug. Volgende week weer nieuwe kansen. Het wordt eet vandaag, dus pas op elkaar. En ik heet u ook welkom namens Pascal, die de techniek doet. En Bianca van Eyck, wie zij is. Ik stel er zometeen graag aan je voor. We gaan de hele ochtend, maar in ieder geval dit uur gaan we praten over wat Bianca drijft om hierheen te verhuizen vanuit Haarlem. En wat ze allemaal doet in het dagelijks leven. Kortom, we gaan gauw verder met muziek, want anders komen we tijd kort. Het goede leven, 3 J's.

0: vooruit.
1: Gezellige muziek hier op Blue FM, zoals u dat elke dag gewend bent. Ja, ik heb dus vandaag een gast in magazine 50 Plus. En dat is Bianca van der Eyck. Van Eyck. Goedemorgen, Bianca.
2: Hoi, dank je.
1: Gezellig dat je er bent. Het heeft lang geduurd, maar daar zal ik de luisteraars maar niet mee vermoeien.
2: Nee, dat is niet handig.
1: Je bent woonachtig, nu op het harde, zei je. Maar een enige tijd heb jij in Doornspijk gewoond.
2: Ja, klopt.
1: Dat heb je niet je hele leven gedaan.
2: Nee, dat
1: vertel
2: klopt.
1: Eens wat over jezelf. Waar kom je vandaan en hoe ben je eigenlijk hier terechtgekomen op de Veluwe?
2: Nou, ik ben dus Bianca van Eyck. Ik ben 56 jaar. Ik ben geboren en getogen Haarlemse. Maar ik heb altijd al het gevoel gehad, ik wil richting de Veluwe. Nou, nooit iemand had gehad die met me mee wilde. Geen partner die dat aandurfde. Dus toen ik alleen was en toen was er op een gegeven moment een moment. Mijn beste vriendin die was helaas ons ontvallen. En op haar sterfdag proostte ik op haar. En eigenlijk op het leven van jeetje meisje, jij leeft niet meer, ik wel. En toen dacht ik, maar doe ik eigenlijk wel wat ik wil? En toen dacht ik, nee, ik ga mijn hart volgen. Dus ik heb direct de makelaar gebeld, mijn huis verkocht. En nou ja, mijn hele familie en vrienden die verklaarden me echt voor koekoek. En ik ben gaan zoeken ergens op de Veluwe naar een woning. En een vriend van mij die had een woonwinkel die 3 dagen in de week open was. Hij kreeg wat gezondheidsklachten en hij zei, nou, als je toch die Veluwe opkomt, dan ga jij die winkel maar van me overnemen. En toen zei ik, ja, nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar Veluwe is groot. Nou, ik geloof niet zozeer in toeval, maar ik kwam een hele leuke huurwoning in het buitengebied van Doornspijk tegen. Op 6 minuten van de winkel Stoer en Puur. We hebben de naam iets veranderd. Stoer en Puur Lifestyle heet het nu. Het heette toen Stoer en Puur .store. Op de Zuiderzeestraatweg West 60 in Doornspijk. Dus ja, ik ben naar Doornspijk verhuisd, de winkel gekocht. En nu heb ik een woonwinkel.
1: En dan verandert je leven drastisch natuurlijk. Want je bent, ja, Haarlem gewend. Hè? Misschien net even buiten Haarlem. Maar toch, het blijft groot, hè, ja, ten opzichte, ja, van Doornspijk. Dus het lijkt me dan wel een hele omslag die je maken moet. Maar het mooiste van het verhaal, laten we dat dan gelijk meepakken. Ja. Dat je woont dan in Doornspijk. Hè, wat op zich al heel bijzonder is. Alhoewel, ik heb eigenlijk wel een en dezelfde verhaal. Want mijn huis stond ook hier in Elburg, ja, toen ik een huis nodig, ja, had op dat moment. En, ja, zo ben ik hier terecht gekomen. Alleen, mijn achtergrond ligt niet hier in deze omgeving.
2: Nee, precies.
1: Maar die van jou, dat hoorde je dan ook pas later, want dat wist je eigenlijk helemaal niet. Blijkt, nee, dus wel hier te liggen van, ja, veruit.
2: Dat is dus het mooiste. Ik vertelde mijn ouders dat ik mijn huis ging verkopen naar de Veluwe wilde. Nou, daar vonden ze wat van. Te ver weg, 1,5 uur rijden. En nou ja, uiteindelijk zei ik van, nou, ik heb een huisje in Doornspijk gevonden. En toen zei mijn moeder, Doornspijk? Ze zegt, oh. En toen bleek mijn oma, die is al een jaar 35 geleden overleden, een Doornspijkse te zijn. En haar vader, die kwam uit Elburg. Dus ik heb hier nog ergens familie rondlopen. Ik heet zelf Van Eyck, dat is natuurlijk van mijn vaders kant. En dat is dus de familie van Klompenburg. En die schijnt heel groot te zijn. Hoe mijn familiegeschiedenis in elkaar zit, weet ik niet. Maar nou ja, misschien dat ik het nog wel eens uit ga zoeken. En heb ik straks nog hele leuke familie erbij. Je,
1: ja,
2: weet het niet.
1: En hele mooie verhalen waarschijnlijk dan,
2: ja,
1: ook. Hè?
2: Ja.
1: Want die zoektocht daarheen lijkt me al heel, ja, een avontuur. Een boek gewoon die, ja, je zou kunnen schrijven. Ja. Klompenburg is inderdaad, we hebben het er net al over gehad met collega Egbert Bos. Hè? Dat Klompenburg is gewoon heel bekend, ja, hier. Maar ook in de regio. Hè? Dus, ja, niet alleen hier in de gemeente Elburg. Dus het was wel heel bijzonder. En ik kan me voorstellen dat je ouders toen dachten van, nou, dan zit Doornspijk wel goed.
2: Precies. Terug naar mijn roots. Dus het heeft er altijd gezeten. Ik heb het alleen nooit geweten.
1: Heb je erg moeten wennen?
2: Nee, klinkt heel gek. Nee, ik voelde me gelijk thuis. Ik voelde gelijk de rust. Ik vind het hier echt een hele mooie omgeving. Ik kan er lekker wandelen. Ja, dus dat is hartstikke leuk. Ja, super.
1: Ga nooit meer weg.
2: Nou, dat zal ik niet zeggen. Want de liefde woont in Haarlem. Dus ja,
1: okay.
2: Maar goed, dat wist ik ook niet van tevoren. Dat zou gebeuren. Nee, dus ja, maar ik heb nu de woonwinkel en dat is hartstikke leuk. En ja, die is 3 dagen in de week open. En daarnaast, ja, ik schrijf wel aan een boek. Tot nu toe nog een thriller. Maar wie weet komt de familiegeschiedenis er ook nog wel eens bij. En ja, verder hou ik me natuurlijk bezig met de inkoop en de verkoop van de meubelen. En ik train en coach ook nog mensen.
1: Ja, nou had je dus ook dat. Ja. Een druk bezet vrouw.
2: Ja, en heel creatief. Dus
1: en die, ja, heb je dan ook wel nodig in dat wereldje.
2: Zeker.
1: Natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. En als je ooit die familiegeschiedenis gaat uitpluizen, laat het dan weten.
2: Zeker.
1: Misschien kunnen we je daar nog een beetje mee helpen.
2: Dat
1: hier
2: zou
1: op de radio.
2: Zijn.
1: En wie weet zijn er nu al luisteren. Je zegt Klompenburg. Oh, misschien, wie weet, ja, heb ik wel een tip. Je weet het nooit. Stuur het gewoon naar redactie@loomedia.nl. En ik stuur hem gewoon weer weer door. Hey, we gaan even een stukje muziek draaien. Dan gaan we zo meteen verder praten. Want ja, die winkel die jullie daar hebben is natuurlijk een beleefwinkel.
2: Zeker,
1: hè? Het is niet
2: ja.
1: heel statisch van ik koop nee. daar wat. Het is echt een belevenis. Als je bij jullie binnenstapt, tenminste zo praat jij daarover. Dus ga ik je onmiddellijk geloven. Dus daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst Agda en de Munnik en draaien.

0: Heerlijk. Draaien dus van Agda en de Munnik en toeval bestaat niet. Want ja, we hadden het een beetje over de Nederlandstalige muziek tijdens de muziek. En er werd er gezegd van een mooi nummertje van de Dijk mag er ook wel komen. En ik zie hier voor me een hele lijst vol van muziek van de Dijk. En terwijl we dat eigenlijk beide niet gezien hadden. Dus dat is dan wel weer grappig. Beetje inside information wat hier af en toe in de studio gebeurt. Kan ook geen kwaad.
1: Nee, precies.
0: Nou,
1: leuk.
0: Bianca van Eyck, dus die zit hier naast mij in de studio altijd gezellig. Nog niet zo heel lang woonachtig hier op de Veluwe, maar ze heeft het prima naar de zin, zoals je hebt kunnen horen. Maar je bent hier dus gekomen en op een gegeven moment, je kreeg ook werk aangeboden in een winkel. Mag je zo meteen alles over vertellen hoor, ik ga dat niet voor jou doen. En dat is 3 dagen in de week, dus dat is best wel een lekkere verdeling van die week. Want ja, je bent natuurlijk, als ik jou zou horen, druk zat.
1: Ik ben heel druk.
0: Dan kom je daar en je bent er net woonachtig. Je leert de mensen al een beetje kennen. En dan is dit natuurlijk een geschikt moment om de mensen nog beter te leren kennen. Want in de winkel, ja, dan kom je met elkaar in de praat, neem ik aan.
1: Jazeker. Het leuke is, omdat ik ook mensen train en coach, ik ook vanuit de winkel cliënten daarin heb gekregen.
0: Oké.
1: Dus dat is ook wel heel bijzonder.
0: Dat is wel grappig, ja,
1: dat is heel bijzonder.
0: Het ene helpt de ander.
1: Ja, ook dat. Dus je bent ook een stukje sociaal, hè? Want en sommige mensen komen alleen om te winkelen en die gaan gewoon kijken en die zijn ook weer weg. En sommige die blijven gewoon een half uur hangen en een kopje doen, een kopje koffie of thee doen. En ook sociaal kletsen. Dus dat is ook heel, heel leuk. Maar we zijn dus op woensdag, vrijdag en zaterdag open. Dat is bewust. En we zijn heel goed herkenbaar hoor. Als je langs rijdt, is een doorgaande weg. Maar we hebben inmiddels waanzinnig mooie vlaggen. Die springen eruit. Oranje met wit
0: lekker
1: en zwart. Lekker goed zichtbaar. Dus en voor een kopje koffie of thee zijn de mensen natuurlijk ook welkom. Ja, en we zijn gewoon veel groter dan je denkt. En dat is het grappige aan deze winkel. Want iedereen die binnenkomt, die denkt van, oh, wat is het een kleine winkel. Maar we zijn groter. We hebben niet alleen de winkeloppervlakte. Maar als je aan de achterkant zeg maar weer naar buiten gaat en je loopt een stukje door, dan hebben we een kleine loods. Dat noemen we de sfeerkamer. Ja, daar zie je ook wat we hebben. De warmte straalt ervan uit. Veel houten producten ook. En als je daar uitgekeken bent, dan ga je nog meer door naar achter. En dan ga je letterlijk het hoekje om. niet figuurlijk, maar letterlijk het hoekje om. En dan zie je een hele grote woonhal staan, een tent. En daar hebben we, een beetje uit onze comfortzone, hebben we recent een partij industriële meubelen kunnen kopen. Zwart metaal, mangohout, tafels, tv-meubels, dressoirs, nachtkastjes. Heel bijzonder. En die staan dus daar. En daar heb ik straks wel een leuke actie over, dus blijf vooral aangehaakt. Maar de winkel is echt, als mensen binnenkomen, zeggen ze, het ademt sfeer uit. Het is warm. Het is gezellig. Het geeft een gevoel van thuis. En daarom zeggen we eigenlijk ook, stoer en puur lifestyle is thuiskomen bij jezelf. En een passie voor wonen met het gevoel van thuiskomen.
0: Ja, daarom zei ik ook, het is echt een belevenis om bij jullie binnen te stappen. En het gaat nou niet eens om wat je koopt, maar gewoon om wat je inderdaad ervaart.
1: Ja.
0: Als je het assortiment ziet en wat er ook allemaal nog achter zit. Want je zei tijdens het gezellig gesprekje dat we hadden van jullie hebben ook bijvoorbeeld vriendinnenavonden en dergelijke.
1: Ja, dat is ook zo leuk. Vroeger had ik natuurlijk de Tupperware-avonden. Nou, een beetje soortgelijk iets. Dan hebben we speciale acties. En ze krijgen een goodiebag mee. Ja, en dan zitten er gewoon zussen, vriendinnen, nichten, moeders, oma's. Met een man of 10 bij mij om de grote tafel in de winkel. En dan zitten we eerst lekker met een koffie en een wat lekkers te kletsen. En daarna gaat men gewoon lekker winkelen. En dat is eigenlijk altijd heel succesvol. Dus meestal 1 keer in de maand. Nu de zomer is het iets minder. Dus ja, mochten jullie denken van, hé, maar dat wil ik al. Kom eens langs in de winkel om erover te praten.
0: Het is gewoon een VIP-behandeling wat je
1: eigenlijk
0: krijgt.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Ja, het is echt een plus-plus ervaring.
1: Het werkt 2 kanten op. Het is voor dames heel erg leuk. Tenminste, dat vinden zij zelf. En dat geven ze ook heel duidelijk aan. En het is ook een soort van spread the word. Dus dan komt iemand die zegt, maar ik ben er geweest, maar ik wil dat zelf ook met mijn vriendinnen. En dat is dus heel leuk. En voor mij is het natuurlijk ook heel leuk. Hè? Ik bedoel, ja, je wilt toch naamsbekendheid hebben. En ja, het is wel een gedeelte van mijn brood. Dus graag klanten naar de winkel ook.
0: Ja,
1: dus een
0: beetje win-win. Aan de andere kant is het ook wel heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten.
1: Zeker,
0: hè?
1: Want ook dat.
0: Ja. Zeker als je hier net woont. Natuurlijk ken je wel mensen. Maar ja. De club is nog niet zo groot als dat je in je eerdere woonplaats natuurlijk gewend bent. En dan kan je op die manier ook nog een klein beetje uitbreiden. Ja. Althans, zo stel ik me dat voor.
1: Nou, maar het is ook zo. Want ik heb ook mensen ontmoet die van wandelen houden. En of het gaat gebeuren, weet je natuurlijk niet. Maar we hebben wel gegevens uitgewisseld. Van, nou, misschien kunnen we een keertje gaan wandelen. Ik ben zelf heel erg creatief. Nou, dan ontmoet je ook creatieve mensen. En dan wissel je ook je privégegevens uit. Met betrekking tot een Instagram of je privé Facebook.
0: Ja, precies.
1: En dan ga je elkaar volgen. En wie weet wat daar nog uit gaat komen. Dus ja, dat is wel heel leuk. Ja.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Je zei al van, nou, het is allemaal niet zo klein als dat het lijkt. Maar ik vind het juist altijd zo knus als het wat kleiner lijkt. Hè. Ik ben dan eerder geneigd bijvoorbeeld om ergens binnen te stappen. Dat er heel gezellig en warm uitziet. Als bijvoorbeeld een heel grote keten. Waar alles gewoon recht in lijn staat. Ja. En waar het een beetje killig is. En eigenlijk niemand naar elkaar omkijkt. Inclusief het personeel naar de klanten bijvoorbeeld. Juist dat maakt het natuurlijk heel gezellig. Dus het is wel heel fijn dat het zeg maar uit zicht is, maar er wel is.
1: Ja, precies. En het is niet alleen wat wij hier hebben. Kijk, we werken ook met hele mooie merken samen. Je hebt bijvoorbeeld Dutch Interieur in Barneveld. En die hebben een aantal mooie merken. Bybo, Eleonora, Seven, om maar even wat te noemen. En alles wat zij verkopen, verkopen wij ook. Alleen mijn ruimte is natuurlijk beperkt. Ik heb geen 6500 vierkante meter. Dus wij gaan soms met klanten daar zelf heen om te kijken. En je kan daar alles kijken, stoffen voelen, dingen uitzoeken, advies vragen. Je kan het alleen niet kopen. Dus dan kom je vervolgens bij mij, of bij ons. En dan gaan wij dat voor je regelen. En ook met bijvoorbeeld een InnoLiving in Nunspeet. Dus die maken banken op maat. En die hebben fantastische kussens met dons. Die heb ik dan wel weer in de winkel liggen. Maar ik hoef niks van hem daar te hebben staan. Want we zitten er 8 minuten vandaan. Dus ik bel hem op en dan kan ik komen kijken. En met de klanten. En dat is gewoon ook heel leuk om te doen. Ja, en verder blijven we gewoon ons kneuterige zelf. En als je binnenkomt lopen, dan ruik je de Nesty dantenzeepjes bijvoorbeeld. Dus je voelt gewoon de warmte en de sfeer. Want ook hebben we gewoon kleine cadeautjes. Hè, van 5-6 euro. Dat is er ook.
0: Ja.
1: En dus ook veel meubelen. Ja.
0: Zat je altijd al in deze wereld?
1: Nee. Ik heb heel vroeger bij de bank gewerkt. En in de buitendienst ook van de bank. In de hypotheken. En door reorganisatie moest ik daar weg. En toen ben ik uiteindelijk als coach begonnen. Heb ik allerlei opleidingen gevolgd. Omdat mensen al zeiden van, joh, dat doe jij van nature al. En toen dacht ik, ja, dan moet je toch ook een papiertje hebben. En toen ben ik eigenlijk vanaf de keukentafel thuis mijn coachingspraktijk begonnen. En toen ik verhuisd ben, is dat wel op een lager pitje komen te staan. Want ja, je gaat natuurlijk in een hele andere omgeving wonen. En wordt de winkel toch wel het grootste gedeelte van je tijd. Maar ik doe het nog wel. En ik, wat ik al zei, ik schrijf ook aan een boek. Ik ben bezig met een thriller.
0: Wat leuk en, trouwens.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Dus ja, zo combineer ik alles. Heb ik het beste van meerdere werelden. En dat heeft mijn vriendin, die dus helaas er niet meer is, me wel geleerd. Volg je hart. Volg je hart, echt.
0: En geniet van alles wat je ontdekt en wat je doet.
1: Precies.
0: Ja, en als er wat nieuws op je pad komt, grijp het onmiddellijk aan.
1: Dat.
0: Want ja, je weet ook nooit hoe lang het leven inderdaad is. Het kan zo voorbij zijn.
1: Ja.
0: Weet je, we gaan weer naar de muziek. En dan gaan we zo meteen gewoon gezellig verder praten. Bert Hering, Najaarszon. Nou, die is nog lang niet aan de orde, hoor. We hebben het nog steeds volop op de zomer.

0: Ja, Pascal, er is natuurlijk allemaal mooie Nederlandstalige muziek. En wat hebben we al heel veel talenten hier gehad. En we hadden het net al over dat ook heel veel bands en dergelijke, ja, die gewoon fantastisch waren, die al lang gestopt zijn. Maar ja, de muziek die blijft gelukkig.
1: Ja, die blijft zeker.
0: Dat is wel een voordeel. Alleen, je kunt niet meer fysiek inderdaad naar een concert toe. En dat is dan wel weer jammer. Alhoewel direct, ja, vind ik ook fantastisch trouwens hoor.
1: Ja, maar goed, de Dijk is er niet meer. Kane is er niet meer.
0: Nee,
1: weet je, het zijn allemaal.
0: Ja, Kane was er even wel weer.
1: Jij bent ook geweest natuurlijk. Ja, nee,
0: en in één keer waren ze weer gestopt. Dus wat dat betreft vast hadden yo-yo effect. En wie weet komen ze nog een keer terug. Ja, ik praatte dus met Bianca van Eyck. En zij had op een gegeven moment de ingeving om naar de Veluwe te verhuizen. Ja. En Danny heeft niet iedereen natuurlijk. En dan blijkt dat je voorouders ook hier vandaan komen. Dus waarschijnlijk is dat gewoon aangeboren van ik moet daarheen. Ja. En ik zal het gaan doen ook. En dat heeft ze dus gedaan. En inmiddels ook eigenaresse van een woonwinkelstoer puur een lifestyle. En dat zit in Doornspijk. Ja. Daar hebben we het al een en ander over gehad natuurlijk. Maar je zegt van ja, de mensen komen niet alleen naar ons toe. Wat natuurlijk al fantastisch is. Maar wij komen ook naar de mensen toe.
1: Jazeker. Ja, degene met wie ik samenwerk, die maakt ook meubels. Van oude houten planken.
0: Fantastisch.
1: Ja,
0: vind ik dat.
1: Zo mooi. Ja. Als je hem rond ziet lopen om te zoeken naar de geschikte planken. Nou, hij kan daar uren in verdiepen. Terwijl de meeste mensen, het is toch gewoon een plank? Nee, het moet echt wel mooi zijn.
0: Doet me een beetje aan die reclame denken. Van dat we bouwen, die bouwmarkt, ken je dat? Daar gaat het ook over een plank. Van ja, het is gewoon een plank. En wat ze er allemaal mee doen.
1: Dat eigenlijk. Maar het is überhaupt zo hoor. De houten meubels ook. Als wij op pad gaan. Dan moet het gewoon. Het moet eigenlijk. Vanwege de imperfectie is het perfect. Dus het moet niet allemaal recht toe, recht aan. Het is, ja, het moet leven.
0: Ja.
1: En hij maakt veel dingen ook met stijgerbuizen. Hij gaat ook naar de mensen thuis en meet dingen op. Dus dat doen we ook. En verder, ja, we gaan ook mee. We gaan mee naar de winkels om de mensen te helpen. Dus het is echt wel een belevenis. Je kan echt je hele huiskamer door ons laten ontwerpen.
0: Ja, jullie zijn een soort van personal coach.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: In die zin.
1: Letterlijk en figuurlijk ook nog eens. Ja,
0: ja, letterlijk en figuurlijk inderdaad. Je wordt helemaal begeleid in het proces zoals jij dat voor ogen ziet. Ja. En jullie zijn op dat moment de kijkers van degene die bij jullie in de winkel komt.
1: Ja. Ja, er zijn ook mensen die gewoon binnenkomen en gewoon even lekker willen snuffelen. Dat is ook helemaal prima.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft zijn we voor iedereen.
0: Ja, dan neem je zelf. Nou, soms is het gewoon heerlijk om even een winkel of wat er ook
1: lekker
0: in te gaan.
1: Snuffelen.
0: En gewoon even te kijken.
1: Ja, precies.
0: Is het kijken niet kopen? Inderdaad, dat geloof ik. Dat is absoluut zo. Maar dat moet ook wel eens gewoon een keertje kunnen. En dat maakt ook een leuke middag. Maar degene die dat doet, in welke winkel dan ook, die komt misschien een andere keer wel terug.
1: Zeker,
0: want het blijft wel hangen wat ze daar hebben gezien. Dus dat scheelt ook weer. Het kan altijd iets opleveren.
1: Nou,
0: dus
1: het is ook wel leuk om mee te denken met de mensen. En we hebben bijvoorbeeld losse lampen. En we hebben ook bijvoorbeeld een hele grote metalen dienblad. Ja, en dan komt er ineens een idee op. En dan opperen we dat. En dan vinden ze dat fantastisch. Dan maken we gewoon van een plafondplaat, zeg maar, van dat dienblad.
0: Ja.
1: En dan doen we er gewoon drie lampen onder. Dan heb je wel een unieke lamp, weet je? Nou, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus ja, daar zijn we altijd wel mee bezig. En binnenkort gaan er, als het goed is, ook lampen komen die we zelf maken van hout. En mooie stukken.
0: Jeetje, maar wat een verandering van leven. Bedoel,
1: je
0: was er eigenlijk helemaal niet in thuis. En nu ben je er heel creatief in.
1: Ja.
0: En zie je het met hele andere ogen. Dus ik vind het fantastisch trouwens. Hoor,
1: want maar dat is hoe vaak blijf je niet hangen in een baan of in een leven wat je eigenlijk helemaal niet past. En maar je hart volgen, dat is zo belangrijk.
0: Is heel belangrijk, want als het te laat is, dan kun je spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt.
1: Ja.
0: En je kunt beter spijt hebben van dingen die je wel gedaan hebt en die misschien niet zo goed uitgepakt hebben. Dan heb je ze in ieder geval geprobeerd.
1: Ja, precies.
0: En je wordt er hartstikke creatief in.
1: Dat
0: blijkt maar weer. En dat zijn ook de mooiste artikelen trouwens. Ja, als je bijvoorbeeld inderdaad zelf je creaties bedenkt. Dat
1: zeker.
0: Is een one of a kind. Het is echt een blikvang. Wat je ook doet trouwens. Het is een one of a kind. Het zijn blikvangers. En die heeft eigenlijk niemand anders. Want stel je dan, stel je iemand heeft een bepaald idee in zijn hoofd. En dat kan natuurlijk. In dit geval dan dat grote teamblad tegen het plafond. Nou, dan denk je eerst van, ik weet niet hoe op je hoofd. Maar het kan inderdaad heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Maar dan heb je dat gerealiseerd. En het staat fantastisch. En dan komt de volgende die zegt, joh, ik heb dat daar gezien.
1: Ja, maar dat
0: ga je dat
1: mooi.
0: Dan nog een keer aanbieden? Of zeg je van, nee joh, we gaan het nu even op een andere manier doen. Want
1: nou, weet ik niet, kijk. Als het het idee kwam van ons, in overleg natuurlijk met de klant. Kijk, als de klant, als de mensen bij degene bij wie je thuis hangt geweest zijn. En die zeggen, nou, als je ook zo'n lamp wil, dan moet je naar hun toe gaan. Ja, wie zijn wij dan om nee te zeggen?
0: Nee, dan wel. Maar
1: andere mensen weten dus niet dat het zo is. En wat we verder gaan maken aan unieke stukken hout, met eventueel een lamp eraan of erin of erop, of hoe we het ook gaan doen. Ja, ieder stuk hout is natuurlijk anders.
0: Ja.
1: Dus je krijgt nooit twee keer hetzelfde. Nee.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Gelukkig niet, nee.
0: Maar jullie zijn dan 3 dagen in de week open. Dat vertelde je net. Ja. Maar als ik jou dan hoor zo van, ja, we maken het allemaal zelf. Dan ben je er gewoon de hele week bezig.
1: Nee, dat is niet waar. Want de dingen die we zelf maken, doen we nu nog niet op grote schaal. En dat is ook echt bij de mensen thuis. Dus die moeten dat inderdaad wel willen, zeg maar. En ja, we gaan wel gericht naar bepaalde partijen toe, waarvan we weten dat die spullen inkopen. En dan gaan we wel kijken van wat voor unieke dingen kunnen wij nog in de winkel hebben. Ja.
0: Nou, gelukkig. Ik denk al, je hebt 24/7, je hebt geen tijd meer voor jezelf.
1: Nee.
0: Maar dat kan natuurlijk niet. Want ja, dan komt die triller komt natuurlijk nooit af. En dat is de bedoeling ook niet. Jongens, het is 11:05. Ik stel voor dat we een klein stukje muziek. Nou ja, een klein stukje muziek draaien. De dijk heeft nooit kleine stukjes muziek. Het is altijd veel en mooi. Dus wat dat betreft, daar gaan we genieten van. We beginnen pas.
1: Dat zeker.

0: Nou, we hebben genoten hoor van De Dijk. Wat mij betreft mag er zo eentje achteraan. Maar goed, ik bepaal de muziek niet in dit uur. Dus ik heb daar helemaal niks over te... Ja, jammer hè.
1: Namelijk van De Dijk.
0: Wie weet kunnen we nog een keer een special gaan maken van De Dijk. Gaan we dat samen doen? Hebben we heel wat te vertellen over deze, over deze band die helaas inderdaad gestopt is. Maar dat komt omdat ze allemaal in eigen weg wouden gaan. Dat begrijp ik ook wel. Als je al zo lang met elkaar op pad bent, ook zonder ruzies, wat heel knap is natuurlijk
1: heel
0: al
1: knap,
0: in een goede band. Dan wil je op een gegeven moment wel eens een keer je eigen carrière maken. Je eigen pad gaan volgen. Met hele andere dingen doen. En misschien in de muziek blijven. Misschien, niet een uitstapje dus. Goed, Bianca. Hartstikke gezellig dat je er bent. We hebben ook al heel veel besproken.
1: Ja.
0: Wat ik me wel afvraag. Hè, zeker in het segment waar jullie in zitten. Dat is natuurlijk enorm aan trends onderheven. Hè. Het najaar is dit helemaal... hip en in de mode en het voorjaar, dan moet je weer dat hebben. Hebben jullie dat ook? Of fluctueert dat bij jullie niet zo? Is het gewoon wat klant mooi vindt, dat doen we gewoon. Klaar, punt.
1: Nee, het is eerder andersom. Wat wij mooi vinden, dat doen we.
0: Okay.
1: En doordat we samenwerken natuurlijk met de Dutch Interieur in Barneveld, ja, wij kunnen het allemaal wel bestellen.
0: Ja.
1: Dus de mensen kunnen daar dan ook gaan kijken en dan bij ons gaan halen. Maar je ziet weinig kleur bij ons. Het is vrij neutraal. Tuurlijk zijn de retro kleuren, bruin, oranje en zo, die zijn ook wel in de winkel aanwezig. We hebben een paar blauwe elementen. Maar wij houden echt wel van de natuurtinten. En, maar we kunnen het wel leveren als het inderdaad bijvoorbeeld bij Dutch vandaan komt. Maar wij hebben echt wel de producten die wij zelf heel, heel mooi vinden. Want je wil ook achter je product staan. Je wil het ook wel voelen. En de mensen zeggen ook, je voelt de passie van jullie. Hè? Van wat wij uitzoeken.
0: Ja.
1: Dus dat vinden wij zelf wel heel erg belangrijk. En ja, we hebben ook gemerkt, want het uitstapje wat we gedaan hebben met de industriële meubelen... het past ons ook, omdat je ook ziet dat heel veel dingen gewoon gecombineerd kunnen worden.
0: Zeker, zeker.
1: En ik wil niet zeggen dat wij nog veel meer van die industriële meubels zullen gaan aanschaffen. Maar het was wel een ludieke ervaring dat wij dit konden doen. En ja, de mensen zeggen ook, jullie zijn al heel scherp geprijsd. Maar wij zijn wel zo, als wij het goedkoop in kunnen kopen, dan krijgen de mensen het ook goedkoop, zeg maar. Dus ja, het meegaan met de seizoenen en de kleuren, nee. En tegenwoordig kan ook alles, hè?
0: Ja, ik vind het ook wel fijn te horen, moet ik heel eerlijk zeggen, hoor. Want ik heb daar niks mee, trouwens. En als ik het mooi vind, vind ik het mooi.
1: Dat
0: of
1: is het
0: überhaupt inderdaad in de mode is of niet. Dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. En met de trends hoef ik niet in mee te gaan. Dus daar ben ik op zich al wel blij mee. Ik denk dat het voor een grotere groep geldt. Op een gegeven moment heb je hele klerenkast vol. Dan kan je het niet meer dragen, omdat het niet meer in de mode is. Dat is een beetje
1: en
0: onzin.
1: En alles komt na 7 jaar weer terug, hè? Zo'n beetje, zeg
0: daarom.
1: Ze,
0: maar
1: dus
0: wat dat betreft, die 7 jaar kun je wel 10 kilo aangekomen of afgevallen zijn. Je weet het ook allemaal niet. Dus, ja, daar moet je ook een beetje mee opletten. Jullie hebben trouwens een hele leuke actie, want die tent die moet weer leeg, hè? Die vol met die industriële meubelen staat. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat moet je gewoon een leuke actie voor opstellen.
1: Nee, dat wil
0: opstellen.
1: Ik een beetje ludiek maken. Ik wilde eigenlijk een actie voor komend weekend. Maar ja, het is echt... de mussen vallen van het dak
0: vandaag,
1: zo warm.
0: Ja,
1: het is zo'n beetje 35 graden. Nou, dan wordt het echt puffen in die tent. Maar toen dacht ik wel... Nou, puffen in de tent is wel een heel mooi soort codewoord, codezin. En laat ik het zo zeggen dat de eerste 25 luisteraars van Loo Media... die het codewoord puffen in de tent bij ons droppen... die krijgen voor alles in de tent 50% korting. En we zijn al erg scherp geprijsd. Dus ja, ik geef natuurlijk wel wat weg. Maar ja, ik krijg er straks ook weer andere spullen voor terug. Dus wat dat betreft leek me dat een hele goeie. En dan niet alleen voor het weekend, maar voor de rest van de maand augustus.
0: Heeft iedereen nog even de tijd?
1: Heeft iedereen nog even de tijd?
0: Het is wat je zegt, want je kent het gezegde, hè?
1: Ik weet niet welke gezegde je bedoelt.
0: Dames bloot, handel dood.
1: Oh ja, precies.
0: Dus
1: dat.
0: Dan is het wel goed dat je eventjes een meisje...
1: Ik zat aan heel andere dingen te denken, maar ik...
0: ik moest daar in één keer aan denken, sorry.
1: Nee, geef niet, maar het is inderdaad wel waar, ja.
0: Dus puffen in de tent.
1: Puffen in de tent. Nou. En dat is dan voor 50% korting voor de maand augustus. En nou ja, mocht je nog lekker als dame bloot liggen op de vakantie, bij wijze van spreken, en je bent dus wat later, wil ik voor de hele maand september, alleen voor de luisteraars van Loo Media, die met puffen in de tent binnenkomen, voor alle producten in de tent 25% korting geven.
0: Dus puffen dus. In de tent, vergeet die zin niet. Ik stel je voor aan Rob de Koon, dan kun je een uurtje factuurtje, kun je er ook uitgebreid over vertellen.
1: Helemaal leuk.
0: En dat doen we dan ook nog voordat die actie natuurlijk voorbij is, anders heeft het niet zo heel veel zin. Maar puffen in de tent, dus dat zijn de codewoorden. Maar gesproken codewoord, maar nu zijn het dus woorden. En dan krijg je een prima korting, dacht ik zo.
1: Dat dacht ik ook.
0: Dat wordt niet heel veel gegeven, eigenlijk helemaal nooit. En als dat zo is, dan moet je het echt gaan onderzoeken vaak bij bepaalde zaken. Maar dit is dus echt 50% korting als je zegt puffen in de tent. Ja, dan hebben we dus ook die vriendinnenavonden. Je zei al van, dat zei ik zelf. Dat is een soort van VIP-avond. Ja. Je wordt gewoon lekker in de watten gelegd met een kopje koffie inderdaad. Wat lekkers. En je wordt er helemaal doorheen geleid. Je krijgt mooie adviezen die je normaal gesproken natuurlijk ook krijgt. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou ja, weet je, het soms voel je gewoon aan mensen dat je denkt, hey, daar kan ik, en ben je mee in gesprek geraakt. En dan zeggen ze, oh, maar dat zou een vriendin van mij ook leuk vinden. En zo kom ik eigenlijk aan de mensen voor de avonden. Dan zeg ik ook van, joh, weet je wat we ook hebben? En is van, oh, wat leuk. En dan hebben ze het niet morgen paraat. Dat hoeft ook niet, want dan gaan ze eens informeren bij vriendinnen en bij familieleden. Ja, en dan komen ze terug de winkel in van, weet je nog dat je dat en dat zei? Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Ja, en dan plannen we een avond. En dat is meestal op een dinsdag of een donderdag. Want dan heb ik ook de tijd om me goed voor te bereiden. Ja. En dan zijn er bepaalde kortingsacties en dat verschilt per keer. En er komt ook een goodie bag, dus ze krijgen allemaal wat leuks mee. Ja, weet je, op die manier. En dat is wel erg succesvol, moet ik zeggen. Dat wordt goed bezocht.
0: Dat blijft altijd lopen op een of andere manier, hè?
1: Ja, dat blijft lopen. Ja. En wat ook mooi is, wat ik ook doe. Kijk, er liggen natuurlijk ook boeken van bijvoorbeeld dat Dutch interieur. Merken als bij Bo en Seven, Eleonora, Urban Cotton, Rivera Maison hebben ze tegenwoordig ook. Weet je... Mensen zeggen soms van, ja, maar ik wil met mijn man graag... Ik wil nog een eettafel en ik wil nog eetstoelen. Dan zeg ik, nou, omdat je hier geweest bent en je gaat daarheen... Nou, weet je, dan kan ik ook nog wel wat moois regelen als je het dan met mij bestelt. Dus ja, zo doe je wel aan klantenbinding. Ja. En dat is gewoon echt heel leuk.
0: Ja, en die kun je natuurlijk op een gegeven moment ook weer voor andere zaken gewoon advies geven en dergelijke.
1: Niet alleen
0: de tafel, de stoelen, maar ook gewoon over hoe je interieur überhaupt inricht.
1: Hè? Dat,
0: want het houdt niet alleen maar op bij de basic zaken.
1: Nee, zeker niet.
0: Het is ook even een prulletje hier, een prulletje daar. En je zei al van, nou, we hebben eigenlijk alles. Dus wat dat betreft gaat het eigenlijk heel ver.
1: Ja.
0: En dat is gewoon mooi dat je zoveel advies kunt krijgen. Maar hoe kunnen mensen, of met name de dames dus zich aanmelden voor deze vriendinnenavonden?
1: Nou, ze kunnen gewoon bij ons in de winkel langskomen. En als het goed is ben ik er gewoon. En anders is er wel iemand anders aanwezig. Mm-hmm. En dan kunnen we het daar gewoon over hebben. Hoe we het aan gaan fietsen. En het is leuk vanaf een persoon of 7. Want anders dan is het niet rendabel.
0: Nee.
1: En ook niet meer dan 10, 11. Ik heb ooit een keer iemand gehad en die had aan zoveel mensen het gevraagd. Ze zegt, ik weet niet meer hoeveel. Uiteindelijk zaten we met z'n 17. Dat was eigenlijk veel te krap en te veel.
0: Ja.
1: Maar we hebben zo vreselijk gelachen. Dus het was ook wel weer hilarisch.
0: Het redt zich altijd wel weer.
1: Het redt
0: weer.
1: Zich altijd wel. Maar wil ik niet voor Jaffa in stabiele zeiling op de bank liggen daarnaast. Dan is het tussen 7 en 10, 11
0: moet
1: personen.
0: Wel, te baasstukken
1: zijn.
0: Ja. Ja, het ligt er ook aan hoe de groep is. Hè? De ene groep is al drukker dan de andere. Dus als je dan 17 drukke mensen hebt of zo, dan lijkt het al veel en veel voller.
1: Ja, en ik kan dan ook niet iedereen een zitplaats geven. En dan kan men ook niet vrij in de winkel lopen als er zoveel extra stoelen bij zitten.
0: Nee,
1: dus dat is ook wel een beetje.
0: Zijn er nog kosten aan verbonden?
1: Nee, zeker niet. Natuurlijk niet.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nee,
0: je krijgt
1: alleen maar dingen. Dus je krijgt een goodie bag, je krijgt korting en dus nee, dat kost helemaal niks.
0: Nee. Kun je ze ook op een andere manier aanmelden? E-mail of zo?
1: Of e-mail kan ook. info@stoerenpuurlifestyle.nl.
0: Ja.
1: En ze mogen me ook bellen. Dat mag ook. Ik heb ook een telefoonnummer van de winkel. En dat is

0: Ja, Frans Bauer, voor de liefhebbers. Ze komen weer terug op televisie. Met de hele family kun je hun leven weer gaan volgen. En ach, heel eerlijk, ik kan er ook altijd wel om lachen zoals het daar in huizen Bauer gaat. En ja, op een gegeven moment heeft hij zijn zoon ook meegekregen in de muziekwereld. Nou, dat vind ik dan ook wel weer genoeg. Twee Bauertjes, dat kunnen we nog net even handelen. Goed, we hadden het over de actie en hoe je je dan aan kunt melden. Je noemde ook een telefoonnummer. En ja, het is altijd lastig om even snel een pen en papier bij elkaar te krijgen. Maar het is natuurlijk ook op andere manieren te vinden. Want jullie hebben Facebook, jullie hebben Instagram, een website. Joh. Maar die is nog eventjes in onderhoud. Klopt. Dat gaat binnenkort komen. Maar Facebook en Instagram zijn natuurlijk al te bezoeken.
1: Ja, zeker hoor. En het belangrijkste is om te onthouden dat we Stoer en Puur Lifestyle heten. En op de Zuiderzeestrecht. Zuiderzeestraatweg West. Zo, een tongenbreker. Nummer 60 zitten in Doornspijk. En je herkent ons aan de mega oranje vlaggen. Kan gewoon niet missen. Je kan gratis parkeren voor de deur.
0: Ja, precies. En ook daar kan het.
1: En ja, dus daar kan het. En op Facebook inderdaad. Ook gewoon Stoer en Puur Lifestyle. En ook op Instagram. En het telefoonnummer kan ik nog een keer noemen. Dat is 06-136-22-343. En je kan ook langskomen in de winkel. Op woensdag, vrijdag en zaterdag.
0: En anders vind je het nummer gewoon op Facebook of Instagram.
1: Dat, dus wat dat betreft, kan je het nummer ook gewoon vinden.
0: Als het te snel gegaan is, dan kun je altijd daar even rustig opzoeken. Voor alle informatie die je misschien wil hebben, dan is geen enkel probleem.
1: En mocht je nou echt op de woensdag, vrijdag en zaterdag niet kunnen, nou, ik heb natuurlijk ook mijn eigen leven, maar we kunnen best wel een keer buiten de paden om een afspraak maken. Dat is helemaal geen probleem.
0: Nee, precies. Dan zijn jullie heel flexibel in zowel alles als ik jou zo vernam het afgelopen uur. Goed, dan toch nog even wat persoonlijks. Mm-hmm. Want je had het over dat je een trailer aan het schrijven bent. Joh. Of het nou in het hoofd is of dat het al op papier staat. Kun je daar wel wat over vertellen? Dat vind ik altijd wel spannend. Dan moet ik zeggen. Heel kort dan denk ik, want we hebben nog 5 minuutjes.

0: is.
1: Ik ga mijn best doen. Het idee zat al heel lang in mijn hoofd. En toen een vriendin van mij die recenseert boeken. En die zei tegen mij, joh, er is een Belgische uitgeverij en die gaat een wedstrijd uitschrijven en dat boek mag gepubliceerd worden. Ze zegt, het wordt tijd dat jij dat eens op gaat schrijven, wat je plannen zijn. En ik zei, nee, ik ga helemaal niet meedoen. Nou, ze heeft me opgegeven. Ik werd uitgekozen om mee te doen. Er waren 99 auteurs die meededen. Ook al mensen die meerdere boeken hadden uitgegeven. Nou, dan kom je door allerlei rondes heen. En het grappige is dat ik ben een aantal rondes mocht ik door. En ik moest ook de eerste 3 hoofdstukken van mijn boek inleveren. Nou, dat heb ik gedaan. Alleen, de thriller zit heel goed in elkaar, al zeg ik het zelf. Hij is van 2 kanten te bekijken. Je denkt eerst dat de één iemand de hoofdpersoon en de dader is. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn eigenlijk 2 verhaallijnen die door elkaar heen lopen. Spannend. Hij is heel complex en heel spannend. Alleen, mijn eerste hoofdstuk, daar komt seks in voor. En niet zomaar seks, ook nog eens SM. En daar wordt een moord in gepleegd. Ja, de Belgische mensen zijn wat behoudener daar bij de uitgeverij. Dus die schrokken helemaal van. En de Nederlandse kant van die daar ook in de jury zit, die hadden zoiets van, ja, fantastisch. Maar uiteindelijk mocht ik dus niet door. Maar het juryrapport was dusdanig mooi. Eigenlijk zo van, ja, dit moet je uit gaan brengen. Want er zit zoveel potentie in die verhaallijnen. Ga er alsjeblieft mee door. Dus daar moet ik nog mee door. Want ja, soms heeft het leven ook andere dingen en stel je dingen uit. Maar hij zit al voor, nou, 75-80% in mijn hoofd. Hij staat voor 1/3 op papier, denk ik. Dus ik moet nog even door, maar hij gaat er wel komen.
0: Nou, laat even zeker weten. Hè? Als je bijna aan het einde bent. Want ik ben wel heel, heel erg benieuwd. Kun je heel in het kort verklappen dan wat dan... gewoon, we hebben het over SM en zo. Maar ik weet niet of dat het dat nu is in dit boek is.
1: Nee, dit is gewoon 1 hoofdstuk daarin. Je moet het zo zien. Er is een iemand en die is in zijn jeugd heel erg gepest.
0: Ja.
1: En al die pesters van toen, die worden omgebracht op de manier zo. En dan wil ik niet zeggen dat het toen niet klein was SM, maar wel met bijvoorbeeld peuken op je lichaam uitdrukken. Ja. Al die pesters, die worden omgebracht op de manier zoals hij vroeger gepest is.
0: Oh, geweldig.
1: En wie de moordenaar is, dat houden we nog even
0: in. Nee, dat mag je ook niet gaan vertellen.
1: Zeker niet. Ik ga het boek niet meer te lezen.
0: Precies. Ik ben nu al fan, moet ik heel eerlijk zeggen. En dan moet ik alleen via luisterboek doen, helaas. Maar goed, probeer ik wel. Als het er in ieder geval is. Maar het klinkt nu al veel belovend. En ja, ik vind Van de Belgen trouwens een beetje hypocriet. Want 50 tinten grijs. 3 films gemaakt, geloof ik. En dat kon allemaal. Nou, je wil niet weten wat daar in stond in die boeken.
1: Ook waar.
0: De film heb ik trouwens niet gezien. Maar nu zit het recht op, Bianca. Ik dank je voor je komst.
1: Jij dankt dat ik mocht komen.
0: Nee, natuurlijk altijd. En ik wens je heel veel succes in alles wat je dan doet. Maar zeker ook met de onderneming. En graag vooral gewoon eens een keertje naar een kijkje kijken. En heel veel succes met schrijven.
1: Ja, nou, en ik zie de mensen straks wel puffen in de tent binnenkomen.
0: Puffen in de tent. Ik dank jullie voor het luisteren. Maak er een heel mooi weekend van. En jongens, pas een beetje op elkaar. Zeker met die hoge temperaturen van vandaag. We sluiten af met de kast en alles is van mij.

0: De Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er vier auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen. En ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapot spoor rijden nog de hele dag tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen nauwelijks treinen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
6: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Men heeft mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op ons muzikaal uur. Het interkerkelijk kerkkoor uit Dronten onder leiding van Harry Hamer zingt voor de bewoners van de Voort "Wandel maar stillekens achter hem aan".

Het interkerkelijk mannenkoor Edosa uit Sneek, onder leiding van Wieberen Valkema, zingt het lied God u aan. En het is voor de bewoners van het nieuwe Feitenhof.

In de Heilige Stad. Dit wordt gezongen door het Oosterwolds Gemeend Christelijk Koor onder leiding van Anton Kroek en met medewerking van Jorine Samson, sopraan, en het is voor de bewoners van Mariposa.

Het gereformeerd Drachtster Mannenkoor onder leiding van Bert Duist, die zingt Lof zij de Heer voor de cliënten van de dagbesteding van het Nieuwe Feitenhof.

Ruis, o God, stroom der genade. Dit wordt gezongen door het christelijk gemengd koor De Zeeklank uit Vollenhoven en het hervormd kerkkoor uit Apeldoorn. En het is voor de cliënten van de dagbehandeling van de Voort.

zij vreugde mijn deel is. Dit wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor uit Assen onder leiding van Alle Roodbergen met medewerking van Renate Heemskerk en het is voor de bewoners van het Hart van Toornspiek.

Gezamenlijke koren onder leiding van Jan Zwanepol, die zingen voor de leden van de ouderencommissie Hoogeng Doornspijk, Zoek eerst het Koninkrijk.

De christelijk gemengde zangvereniging Excelsior uit Geenemuiden, onder leiding van Dick Huussen, die zingt 'Tis middernacht en in de hof. En het is voor de vrijwilligers van de kringloopwinkel.

Het Christelijk Mannenkoor Het Harde en Omstreken, onder leiding van Anton Kroek, zingt Er komen stromen van zegen, met medewerking van Karin Oster, sopraan, en het is voor de vrijwilligers van Dorcas.

De kerk van alle tijden. Dit wordt gezongen door het christelijk gemengd koor Te Deum Laudamus onder leiding van Wim van Dijk en het is voor de bewoners van het oude Feitenhof.

We zijn weer aan het eind van ons programma gekomen. De techniek was in handen van Pascal. De presentatie en samenstelling werd gedaan door Reinie aan het Goor. Ons team wenst u een goede week toe. Het laatste lied, De Vreemdeling van Galilee, wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor het Harde en Omstreken onder leiding van Jan Zwanepol met medewerking van Evert Ponstein, bariton.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo 5 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderlo in 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzondere goedemiddag. Op dit moment is het buiten in Elburg 31 graden, maar hier met de airco in de studio is best te doen. Natuurlijk weer lokaal nieuws. Een beetje de vaste rituelen zou ik bijna zeggen. Duits, duetplaat, instrumentaal, een special. Zelfs twee specials. De tweede uur is het Louis Armstrong. En in het eerste uur is het Roy Orbison, weer prachtige nummers, zeg ik bijna. Maar zoals u weet, muziek is altijd, een persoonlijke smaak. Nog even aandacht voor Journey Kaagman die overleden is. Vooral het laatste stukje van dit nummer van de Earth and Fire is toch wel weer, dan hoor je haar nog even lekker solo Journey.

samen met Earth and Fire and Journey Kaagman in 1969. En dat ze dit net in het zomerseizoen moet overlijden. Wel heel triest allemaal. Goed, van 1969 gaan we naar 1987. Mixed Emotions, You Want Love, Maria.

Mixed Emotions met You Want Love, Maria Maria. Even een terugblik op Nunspeet over het noodlottig ongeval voor twee mannen, zeg maar. Want ik heb hier iets over een ooggetuige. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dat vertelt Americo, een Duitse ooggetuige van het drama bij de Sandenplas in Nunspeet. Een jongen van 15 en een man van 20, beide afkomstig uit Oekraïne, werden daar uit het water gehaald. Ze overleden later in het ziekenhuis. Een dag later keert Americo met zijn gezin terug naar de Sandenplas. Americo was woensdag met zijn gezin bij de Sandenplas toen het misging. Het duurde ongeveer een kwartier voordat hij de situatie helemaal doorhad. Ik hoorde geschreeuw en zei tegen mijn oudste zoon dat hij op mijn jongste zoon moest letten. Toen hoorde ik dat er twee personen, beide geen zwemmer, onder water waren gegaan en niet boven water waren gekomen. Het duurde volgens Americo een tijdje voordat er hulpdiensten werden ingeschakeld. De hele situatie heeft nog eens 15 minuten geduurd. Toen heb ik mijn hulp aangeboden. Het duurde 30 tot 40 minuten voordat de eerste hulpdiensten bij de plas aankwamen. Vervolgens kwamen de boten van de hulpdiensten nog eens 15 minuten later aan, zo vertelt Americo. Americo is ontdaan door de hele voorval, ook zijn gezin was zeer aangeslagen. Ja, dat was natuurlijk een zeer traumatische ervaring. Zo heb ik dat nooit meegemaakt. Er kwam ook nog geen helikopter om hulp te verlenen en dat maakt ook weer veel indruk op de kinderen. We hebben met hen gesproken om hem weer goed te kunnen verwerken. Nou, zover dit trieste bericht. We gaan naar een verzoekplaat. We gaan naar een verzoekplaat van Kalla en Jan. Het is een nummer uit 1966.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

1966, Nederland is in de opbouw, overal allerlei zaken. We gaan nu naar een zangeres die ontzettend veel LP's, CD's heeft gemaakt. Ze komt natuurlijk uit Griekenland, waar hebben we het natuurlijk over Vicky Leandros. En ze heeft ook Duits gezongen, niet alleen Grieks, maar natuurlijk ook Duits.

0: We weten allemaal dat we elke dag en dag ouder worden, maar Vicky Leanderus is ook alweer 73 jaar op dit moment. Goed, we hebben een bijzonder bericht. Het gaat over winkelwagentjes. Het gaat over Elburg en over Putten, want geen auto's, maar winkelwagens in de parkeervakken. Na een opvallende actie met zo'n 70 karretjes in Putten was het ook bij het winkelcentrum De Vrijheid in Elburg raak. Daar werden de winkelwagens 2 nachten achter elkaar over het parkeerplaats verdeeld. Een leidinggevende van Plus De Vrijheid bevestigde tegenover VRMG, ja, dat de actie zich 2 keer heeft voorgedaan. Hoeveel winkelwagens precies waren verplaatst, weet hij nog niet. Alles stond vol. En wie de karretjes heeft neergezet is onbekend. Ook is niet duidelijk of de Elburgse actie iets te maken heeft met vergelijkbare stunts op andere plaatsen. Over eventuele schade in Elburg is niets bekend, want er zijn dus 70 karretjes in Putten. Want enkele dagen eerder kregen ongeveer 70 winkelwagens van Albert Heijn in Putten eveneens een eigen parkeerplek. Mensen uit de buurt zetten de wagens uiteindelijk weer terug. Volgens Albert Heijn konden alle karretjes daarna gewoon weer door klanten worden gebruikt. De supermarkt kon wel een verrassing lachen. We hebben het gezien als een ludieke actie. En verder is dat bijgelaten. Zijn we erbij gelaten. Volgens de leidinggevende van Plus kan het personeel in Elburg er ook nog wel om lachen. Al zit de supermarkt niet te wachten op meer van deze acties. Nou, waar we niet op wachten, dat is de duetplaat.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.

0: We waren in 1964 met Paul en Paula.
1: Lou FM middagmatinee met een instrumentaaltje.

0: In 1986 maakte Chris den Burg de originele vocale versie The Lady in Red. The Shadows maakte er in 1987 dit nummer van. Ja, wie kan het beter instrumentaal vertolken, denk ik, dan The Shadows. We gaan naar een bericht uit Oldebroek. Want kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen woensdag 26 augustus meedoen aan een dag van het vakantiebijbelwerk Oldebroek. Het thema van de dag is Wereldwonder. De organisatie heeft een programma vol activiteiten samengesteld. Kinderen kunnen onder meer knutselen, pannenkoeken, zingen en spelletjes spelen. Het belooft een dag vol plezier te worden met als centraal thema een feest voor God. De dag vindt plaats bij Luctor et Emergo, Meenweg 1 in Oldebroek. De inloop begint om 9.45 uur en het programma duurt tot 14.30 uur. Kinderen die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij via vbwoldebroek@gmail.com. Aanmelden kan ook via de QR-code. Per kind moet 1 formulier worden ingevuld. Nou, mocht je even alles willen lezen, dan kun je dat terugvinden op de website van de VRMG. Kies daar Elburg van of Oldebroek. Vakantiebijbelwerk Oldebroek. Daar vind je dat verhaal en ook het juiste e-mailadres om daar te reageren. Goed, we gaan verder met een stukje conferentie. Nou, conferentie. Het is een stukje van, kijk eens even naar jezelf. En hoe ga je daarmee om? Dit is denk ik mijn omschrijving. Maar of dit nou helemaal goed is?
1: Ja, ik hoor het regelmatig in het verkeer. Krijg de tering, krijg de pleuris. Nou, je weet het allemaal wel. Ik heb geen idee wat het betekent. Wie dat wel allemaal weet, dames en heren, dat is acteur en theatermaker

0: Voor iedereen die hier zit, heb ik goed nieuws. Wat ook je problemen, wat ook je zorgen zijn, we zitten hier allemaal als kampioen. Want om geboren te worden heb je zo'n spannend avontuur overleefd. Je schoot uit een donker hol vandaan en toch zit je hier, een topprestatie. Alleen om kampioen te blijven heb je één motto nodig. Ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. En daarmee kun je de switch maken. Want we zeggen allemaal, oh die Geert Wilders is zo racistisch, hij haat. Nee, die man zaait geen haat, hij oogst haat. En dan kunnen wij switchen met ik kan het, ik wil het, ik doe het. Ik verander haat in liefde. Ik sta hier als ambassadeur van de TBC. Om twee redenen. Elke 22 seconden sterft er ergens ter wereld nog steeds iemand aan TBC. Terwijl de middelen zijn voorhanden. De tweede reden is, dankzij TBC ben ik een bekende Nederlander geworden. Op mijn 11e. Op mijn 11e voel ik me op een dag heel raar, vreemd en slap. De kamer werd ontruimd en mijn bed werd voor het raam gezet. En zei, Peter, hier moet je inliggen. Ik lag in bed. Ik denk, wat is er aan de hand? Het is al lang een vakantie. Komt er een buurjongetje voor het raam. Met een droevig gezicht die zegt, hey Peter, je hebt tering, hè? Ik dacht, ik ging dood, maar ik ben blijven leven. Ik moest kuren. Pap eten, pap eten, pap eten, pap eten, pap eten, pap eten, pap eten. En 7 maanden later stond ik een vet varken buiten. En mijn ouders werden van de ene dag op de andere katholiek. En ik viel in de handen van de broeders van liefde. En die broeders van liefde gebruikten al hun liefde om mij te laten afslanken. En op mijn 16e hoor ik de historische woorden uit de mond van een broeder van liefde, Faber. Jij komt uit Amsterdam-Noord, Faber. En uit Amsterdam-Noord stonden de galgen. Die stonden er niet voor niks, Faber. Faber, je bent niks, je kan niks en je wordt niks. Je bent een proleet. Zoek dat maar in een woordenboekje op. Ik dacht, ik zoek niks op. Ik liep weg van school. Ik liep weg van mijn ouders. Ik ging zwerven. Tot op een dag mijn praatpaal, de kapper, zei, Peter, ik heb een goed idee voor wat jij moet doen. En met een vlijtig schaartje knipt hij een advertentie uit. Hij zegt, dit moet je doen. Ik lees de advertentie. Spelers gevraagd voor het openluchttheater voor de midzomernachtdroom van Shakespeare. Ik dacht, die man is gek. Als er op toneel gespeeld werd op school, ik zei, mag ik meedoen met een toneelstukje? Mocht de boekjes klaarleggen en verder mijn bek houden. Alleen de kinderen met de witte gezichten die nooit wat durfden, die mochten meedoen. Toch deed ik auditie. Om een hele simpele reden. Er waren de meisjes. En ik werd aangenomen. En op mijn 16e zon ik het plat Amsterdam Shakespeare te spelen. Wat is een mens? Als de voornaamste handelswaven zijn leven slapen en eten is een beest. Meer niet. Want de schepper die ons zo'n denkkracht gaf om vooruit en terug te zien, heeft hem dat vermogen niet toebedeeld op dat het ongebruikt en onverschimmelend zou. Shakespeare. En ik leerde, ik kon iets. En ik ontdekte mijn motto. Ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. 5 jaar geleden heb ik de Peter Faber Stichting opgericht. Wat is daar het motto van? Destructieve energie omzetten in creatieve energie. Dezelfde energie die je nodig hebt om de boel te vernielen, is dezelfde energie die je nodig hebt om de boel heel te maken. De switch met ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. Kampioenen, veel geluk. Zet hem op.
1: Tot zover dan Peter Faber. Ik heb nu nog een kort bericht voor we aan de special beginnen van Roy Obbesen. Gaat over Harderwijk, want het plan om woonzorgcentrum Randmeer in Harderwijk te vernieuwen kan doorgaan. De Raad van State heeft woensdag het aangepaste bestemmingsplan goedgekeurd. Daarmee is een eerder probleem rond het aantal parkeerplaatsen opgelost. Het plan voorziet in de sloop van 101 bestaande wooneenheden. Daarvoor komen 2 nieuwe appartementsgebouwen met samen 156 woningen. Een bestaand appartementengebouw wordt gerenoveerd en krijgt 40 woningen. De gemeente heeft het plan namelijk nog even aangepast. Minimaal 91 woningen moeten nu als aanleunwoning worden gebruikt en minimaal 60 als zorgwoning. Volgens de Raad van State zijn de regels daarmee duidelijk genoeg. Tot zover dan dit bericht over Harderwijk en de woningen. Goed, we gaan naar de special.
2: Lou FM Middagmatinee. Lou FM Middagmatinee met de mini-special.
1: We gaan eerst naar 1964. De vertolking van Roy Obbesen van het nummer van Jim Reeves. Hè? Distant Drums. Ook dit vind ik weer heel apart. En luister eens naar de muziek.

Nou, dat was in ieder geval niet Distant Drums, maar ik heb het verkeerde knopje gedrukt, dus een ander nummer. Maar goed, we gaan nu naar Distant Drums. Het is uit 1964.

Het was 1964. Nu ook een speciale plaat ook voor onze Theo. Yo te amo Maria. Het is een mooie, hele mooie plaat zou ik zeggen.

prachtig eigenlijk, hè? Roy Orbison. En dat was een B-side van Oh Pretty Woman, toen hij met een singeltje aan de achterkant, de B-side, zoals ze dat zouden noemen. Goed, we hebben een bericht over vandaag, maar dan in het verleden, een aantal berichten. Want 14 augustus 12.

0: al in gebruik genomen. Het kanaal verbindt de Grote Oceaan met de Atlantische Oceaan. De Verenigde Staten besturen de zone waar het kanaal doorheen loopt. Nou, tot zover dan dit bericht. We krijgen weer een verzoek van Carla en Jan. Die hebben we al eerder in de uitzending gehad. Het is Jaap Fischer. Het heeft te maken met Suzanne.
1: Suzanne, ik heb zo'n zin om in de zon te liggen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou alleen, Suzanne. Suzanne. Suzanne, ik heb zo'n zin om in de zon te lachen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou alleen, Suzanne. Suzanne. Je bent de maan, Suzanne. Je bent een ster. Suzanne, laten we gaan, Suzanne, het is niet ver, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van... Suzanne, ik heb zo'n zin om in het gras te lopen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou alleen, Suzanne. Suzanne. Suzanne, ik heb zo'n zin om uit de pas te lopen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou alleen, Suzanne. Suzanne, vraag niet waarheen, Suzanne, vraag niet welk land, Suzanne. Je bent alleen, Suzanne, geef me een hand, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van...

0: Helemaal alleen voor jou, helemaal voor jou alleen, Suzanne, Suzanne. Oh, Suzanne, ik heb geen zin om alles goed te zeggen. Helemaal alleen voor jou, helemaal voor jou alleen, Suzanne, Suzanne. Je bent de zee, Suzanne, je bent het land, Suzanne, ga met me mee, Suzanne, geef me een hand, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou.
1: Ja, het was heel lang geleden, 1961, Jaap Fischer. We gaan naar 1963.
2: Lou FM middagmatinee. Lou FM.
1: Ja, dat gaat niet goed. Lou FM. Nou, laat het maar. Het slaat een beetje op hol, maar het geeft niet. Oké, het is een duetplaat. Pieter, Paul en Mary. Ook bekend van de Hollies onder andere en Bob Dylan.

Ja, ik krijg net een opmerking. Vind ik niet erg hoor. Dat ik de techniek in de gaten moet houden, dat is inderdaad zo. Maar ja, het is live radio, daar krijg je dat dan. Goed, tot het nieuws en het weer, de reclame en de botterschijf. Dan ben ik weer terug. En natuurlijk straks de belofte van de special van Louis Armstrong.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoevelaak en Voorthuizen. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoort 4 kilometer file. Door een kapotte auto 10 minuten vertraging. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem 7 kilometer file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Welkom terug in het tweede uur. Net zoals het, in het eerste uur hadden we een instrumentaal nummer van de Shadows. Dat doen we nog een keertje over, maar dan met het nummer van de Beatles. Hey Jude. We gaan naar 1986.

Dat was al lang geleden, in 1986. We gaan nu nog verder terug in de tijd. Het is 1961. Emilio Pericoli met Al di là. Dat vind je trouwens ook wel terug op YouTube, hoor. Ook zijn daar weer filmpjes van.

0: Het is natuurlijk algemeen bekend dat de nummers uit de jaren 60 ook wel heel kort duren, zo'n 2,5 minuut. Dan was het ook alweer. Nou, we gaan naar een bericht. Het gaat over Nunspeet en het gaat over de boeren. Want zo'n 100 boeren uit Nunspeet en omgeving zijn donderdagavond met hun trekkers naar Kamperveen gereden. Daar werd tijdens de informatieavond uitleg gegeven over de stikstofplannen van het kabinet. De boeren kwamen niet alleen om te luisteren, maar wilden ook een duidelijk signaal afgeven. Met hun trekkers vormen ze het woord help. De nood is hoog, zegt de woordvoerder van de groep. Rond 19 uur vertrokken de boeren vanuit Nunspeet richting Elburg. Vandaar reden ze gezamenlijk verder naar Kamperveen. Ook boeren uit onder andere Doornspijk en Elburg sloten zich aan. Tijdens de bijeenkomst gaven Jan Venneman, Theo Middelveld, Geesje Rotgers uitleg over de stikstofbrief van het kabinet. De informatieavond trok veel boeren uit de regio. Ook zijn er aanvullende maatregelen voor bedrijven in de buurt van kwetsbare Natura 2000 gebieden. Rond ongeveer 100 natuurgebieden komen zones van 500 of 1000 meter. Boeren binnen deze zones kunnen te maken krijgen met maatregelen om hun uitstoot te verminderen. Dat kan betekenen dat ze moeten investeren, minder vee mogen houden, hun bedrijf moeten verplaatsen of het uiteindelijk stoppen. Het kabinet wil miljarden beschikbaar stellen om boeren hierbij te ondersteunen. Oké, tot zover. We gaan naar de country. Die hebben we nog niet gehad vandaag.
1: Middagmatinee. En

De temperatuur is gestegen in Elburg, want op dit moment is het nu 33 graden. En ik kreeg net informatie uit Ruurlo, het is ook een heel stuk meer naar het oosten. Daar is het op dit moment 36 graden. Nou, dan komen wij hier nog wel lelijk vanaf met z'n 33. Goed, we gaan naar een concert in de Engelse stijl in de Grote Kerk. In de Grote Kerk in Elburg vindt 22 augustus een concert in Engelse stijl plaats. Wie zin heeft in een sfeervolle muzikale middag is van harte welkom om genoemd concert bij te wonen. Organist, pianist Jurjan Lipke en mezzosopraan Lucie Tromp nemen muziekliefhebbers mee op een toegankelijke reis door de Engelse muziekgeschiedenis. We hebben een prachtig en gevarieerd programma met bekende en verrassende werken van onder meer Purcell, Handel, Elgar, Britten, Rutter en Jenkins, ligt Jurjan Lipke toe. Van meeslepende orgel en pianoklanken tot een schitterende zang. De perfecte besteding van de zaterdagmiddag. Het concert vindt plaats op zaterdag 22 augustus en begint om 16 uur in de Grote Kerk op Sint-Nicolaaskerk, Zuiderkerkstraat 1 in Elburg. De toegang tot het concert is gratis. Een vrijwillige gift bij de uitgang wordt altijd op prijs gesteld. Nou, dat is inderdaad heel fijn. Ik heb een kleine wijziging in mijn programma, want ik heb sommige mensen mijn lijstje doorgestuurd. En dat is op zich niet erg. Maar ik denk bij mij, ja, het kan ook wel eens wat anders zijn. Nou, is goed. Want Jantje Smit, die stond in een belangstelling, ging ook om zijn eerste single onder andere. En dat is die ik heb gevonden. Ik zing dit lied voor jou alleen. 1997.

Ook dat is alweer een tijdje geleden. Jantje Smit, Jantje toen nog. Tegenwoordig is het natuurlijk Jan Smit. Maar dit was uit 1997. Vanuit Volendam gaan we over naar Zweden. We gaan op bezoek bij de Hepstars. Het is dan ook 1968. Music Box. MUZIEK

0: She's a Sunny Girl. Dat was onder andere een hit van de Hepstars. Dit was dus de Musicbox. En wat blijkt, één of twee van die leden van de Hepstars kwamen later bij ABBA terecht. Dus Björn en Benny misschien, dat die dat zijn. Dat zou best wel eens kunnen. Goed, bericht over klaverjassen. Het kaartseizoen met Harde. Kaartseizoen 2026-27 van de Klaverjasclub het Harde gaat van start op donderdag 20 augustus. Vanaf die datum wordt er elke donderdagavond tot en met 10 juni 2027 door de leden geklaverjast in de kantine van de sportvereniging het Harde. Op Sportpark Schenk aan de Bovenweg 8 in het Harde. De wekelijkse wedstrijden lopen tot en met 3 juni 2027. Elke donderdagavond wordt er geklaverjast om de weekprijzen. Dit zijn ook dit seizoen weer geldprijzen. Er is minimaal 1 geldprijs per 4 deelnemers. In de weken rondom kerst en nieuwjaar komen de donderdag te vervallen. En er wordt op een andere avond gespeeld. Meestal de dinsdag. Dit geldt eveneens voor Hemelsvaartdag. Om het verhaal even wat korter te maken, want het inschrijfgeld per speelavond bedraagt €5 per deelnemers. Het bestuur hoopt dat het seizoen 2026-27 weer succesvol wordt en verwacht elke speelavond veel nieuwe leden aan de inschrijftafel te mogen begroeten in de kantine aan de Bovenweg 8 in het Harde. Voor meer informatie bij Peter van der Burg 06 11 300 750 of Gert Drost 038 850 63 16. Tot zover dan. We gaan naar de special toe. Ja, wat is dit toch tegenwoordig allemaal? Goed. Dit is de juiste. Je moet wel opletten.
1: Lou FM middagmatinee met de mini special.
0: Komt misschien door de warmte dat ik een beetje in de war ben geraakt. Goed, we gaan naar, ja, bij speciaal Louis Armstrong. Maar dit is een combinatie van Kenny G en Louis Armstrong met A Wonderful World.

krijg net de reactie of de vraag, is het te doen in de studio? Nou, zeer zeker, de airco staat aan. Dus het is duidelijk te behappen, om het zomaar te zeggen. Niks aan de hand. Goed, we gaan verder met de special. Hello Dolly, het is 65.

0: Tot zover dan de eerste twee platen van Louis Armstrong uit 1967. What a Wonderful World en Hello Dolly. Gaan we iets meer terug in de tijd. 1965. We gaan even naar een bericht over de zomervakantie, want voor het tweede jaar op rij gaan in juli en augustus minder Nederlanders op zomervakantie. Dat geldt ANWB op basis van de nieuwste ANWB vakantiemonitor. Deze zomer gaat 52% op reis, terwijl dat in hetzelfde periode vorig jaar nog 57% was. Financiën zijn voor men één van de drie Nederlanders de belangrijkste reden om af te zien van deze zomervakantie. Wel worden de vakanties op een andere momenten populairder, zoals de afgelopen meivakantie en de komende maand september. Een kwart van de Nederlanders zegt liever thuis te blijven en geen behoefte te hebben om in juli en augustus te reizen. In totaal gaan in deze zomer nog wel meer dan 7 miljoen mensen op reis. Naast geld beïnvloeden geopolitieke bespanningen het reisgedrag. Zo vermijdt 65% het Midden-Oosten en kiest 52% bewust voor Europa. 6 op de 10 vakantiegangers, 66%, pakken de auto en 31% neemt het vliegtuig en 9% de trein. Van de automobilisten zoekt een derde vooraf uit waar goedkoop getankt kan worden of geladen kan worden. Ja, dat zou ik inderdaad wel doen. Tegenwoordig is die prijs heel verschillend overal. Louis Armstrong.
1: Just dig that scenery floating.

Dat was tot dan een special van Louis Armstrong. De What a Wonderful World, Hello Dolly en High Society. En de laatste, Dream a Little Dream of Me. Nou, herinner ik mij, als ik even kijk, ik duik in mijn muziekarchief. Mama's en de Papa's, Dream a Little Dream of Me. Die zongen dat ook, maar dat was dus in de jaren 60. En dit was natuurlijk een stukje eerder. Goed, volgende bericht uit Oldebroek. Want vanavond, 14 augustus... staat er een zomerbingo bij OWIOS weer op het programma. Zowel trouwe bingospelers als nieuwe deelnemers zijn van harte welkom voor een gezellige avond in het clubhuis van OWIOS aan de Bovenheigaaf 19 in Oldebroek. De kantine opent om 18 uur en op 19:30 begint de bingo met een gratis eerste ronde. In totaal is deze avond €1300 aan prijzengeld te winnen. Zoals gebruikelijk bedraagt de hoofdprijs tijdens de hoofdronde €230. Naast de hoofdronde worden 20 reguliere ronden gespeeld, inclusief de bekende jackpotronde. Ook staan er 2 gebruikelijke tussenronden op het programma. Tijdens de bingo wordt uitsluitend gespeeld om geldprijzen. In de pauze is er een kleine verloting. Tussen de rondes door worden warme hapjes geserveerd en gedurende de hele avond is ook de keuken geopend. Nou, om dit verhaal af te sluiten, hoop ik in ieder geval dat er een goede airco is daar binnenin bij de zomerbingo van OWIOS. Want dat zou wel heel fijn zijn, bij ik zeggen. Goed, we gaan naar Nederlandstalig. Er is een kleine wijziging in mijn programma voor niet iemand die mijn lijstje heeft gehad. Die zal zeggen, hey, dat wijkt af. En dat klopt. We gaan naar 1967. We gaan naar een zangeres die allemaal jingles in het verleden maakte voor Veronica op 192. Patricia Pai.

We waren even in 1970 met Ike & Tell the Bottom from the Top, de Hollies. Tijd voor een beetje laatste bericht, want we hebben nog een minuut over zes. En straks komt Studio Elburg met Aad. En Aad is live in de studio. En Aad, de studio temperatuur is prima, dus het is helemaal goed te doen. Je hoeft niet ergens anders heen te gaan voor verkoeling, zou ik zeggen. Goed, we gaan naar het laatste bericht over InWezup, want het gaat over de snuffelshop. Dat is de na 13 jaar stoppen Reina en Sjaak met de snuffelshop aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep. De eigenaren zijn rond de 70 en vinden het tijd om afscheid te nemen van een kringloopwinkel. Wanneer de deuren definitief sluiten is nog niet bekend. Mijn man is al 70 en op de volgende verjaardag hoop ik ook 70 geworden, vertelt Reina. Hoewel het werk haar nog altijd plezier geeft, besloot het echtpaar dat het mooi is geweest. Het verveelt geen dag, maar je moet nog een keer denken, je kunt niet eeuwig blijven doen. En voorlopig blijven de snuffelshop op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. In aanloop naar de sluiting houden Reina en Sjaak een opheffingsuitverkoop. Ja, dit verhaal is nog veel langer, dus die kun je inderdaad lezen op de website van VRMG. Reina en Sjaak stoppen. Het zat een heel verhaal en misschien wel interessant om te lezen, zou ik bijna zeggen. Goed, we gaan een beetje naar de laatste toe. We gaan nog een keertje naar de Hollies.

0: Dat was het dan weer met deze enorme hitte buiten. Maar als het goed is, wordt het morgen iets minder. En wat betreft mijn programma volgende week een kleine wijziging. Normaal heb ik dinsdagavond uitzending betreffende de stemloos en love songs. Maar er wordt in rondom Elburg ook gevoetbald. Dat betekent dus de voetbal om de Veluwe Cup. En dat betekent dat de uitzending van mij niet doorgaat. En ook de uitzending daarvoor met Ellen en Rob, die gaan ook niet door. Wat mij betreft een prettig weekend.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelzerijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem een kwartier vertraging tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. Er staat een file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij afrit Hoenderloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: que tú y que tú, vos un requito como tú, queriendo otra vez en la junta, vos un requito como tú, entonces más que que tú y que tú y que tú y que tú que tú y borriquito como tú, que no sabes ni la junta, vos un requito como tú, entonces más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú, que tú y que tú y borriquito como tú, que no sabes ni la junta, vos un requito como tú, y yo sé más que yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú, que no sabes ni la voz, borrequito como tú, yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú, que no sabes ni la voz.
1: Op Blue FM is dit Studio Elburg, met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
2: Een hele goede middag op deze vrijdagmiddag. Het is alweer 14 augustus. De halve augustusmaand zit er alweer bijna op. Welkom bij Studio Elburg. Natuurlijk danken we Ben Ransdorp voor de afgelopen 2 uur middagmatinee. Ja, een gemengd boeket met middagmatinee. Jeanette heeft er 1 keer gezeten en Egbert heeft er 2 keer gezeten volgens mij. Nu is het tijd voor Studio Elburg. Ja, afgelopen maandagmorgen mocht ik jou inwijden in jouw nieuwe werkweek of je vakantieweek. En vandaag mag ik je weekend ingaluiden of misschien wel je vakantie uit gaan luiden. We begonnen met de bottenschijf en die was van Marco Schuitmaker en getiteld Loesoe. En daarna hoorde je de nummer 1 van 14 augustus 1971. En die kwam van Perret en getiteld Borrequito. Volgens het schrijven wat ik hier voor me heb liggen, heeft deze plaat 7 weken lang op de nummer 1 gestaan. Of dat waar is, weet ik niet. Maar het is wel natuurlijk een hele leuke plaat. En straks gaan we de 2e uur gaan we er ook eentje draaien, nummer 1 hit. En die stond op 14 augustus 1976, vandaag precies 1 jaar, op nummer 1 van de top 40. Waar gaan we het hem over hebben? We gaan het over voetbal hebben. Over betaald voetbal, over een voetballer die de geboortedatum van een voetballer, die trouwens pas vorig jaar is overleden, bijna 100 geworden. En we gaan het hebben over de arena, want die werd ook geopend. En wanneer was dat? Nou, hoeveel jaar geleden? Nou, ga er maar eens even over nadenken, ik ga het je zomaar vertellen. We gaan het ook nog hebben over zeezenders. Ja, het is 1967, 14 augustus, de dag dat de zeezenders daar moesten stoppen. En de allereerste zendvergunning, officiële zendvergunning, die in Nederland werd uitgegeven. Daarover ga ik je nog veel meer vertellen. Maar we gaan nu eerst verder met muziek. De London Beat, I've Been Thinking About You.

0: ABBA en de Summer Night City. Ja, ik zou het nog even hebben over zendvergunningen en zeezenders en dat soort dingen. Twee berichten, die combineer ik in één. 14 augustus 1919, dus 7 jaar geleden. Toen verleende de overheid een zendvergunning aan de Nederlandse radio-industrie, de NRI. En die was van ingenieur Schotanus A. Steringa Itzerda. Ja, mooie naam heeft die man eigenlijk, hè. De zender krijgt de roepletters PCGG en mag uitzenden op 670 meter. Dat komt overeen met een frequentie van 448 kHz. In november zou hij beginnen met uitzendingen via de lange golf. Een beetje de geboorte van de Nederlandse radio. Ik wilde gelijk een ander bericht gaan koppelen. Dat is het overlijden van de piratenzenders in Engeland. Want 14 augustus 1967. Een zwarte dag voor de liefhebbers van zeezenders. In Groot-Brittannië wordt een wet van kracht waarmee de zeezenders het zwijgen wordt opgelegd. 5 zeezenders die gericht zijn op het Verenigd Koninkrijk gaan die dag uit de lucht. Radio 270, Radio Ireland, Radio Scotland en Swinging Radio London. En ook Swinging Radio Holland moet ik zeggen. En ook Radio London. Doet hij het? Nee. Nou, is ook wat. Ik heb een leuk fragmentje klaarstaan. En dan start hij niet. Dus nou, we gaan gewoon even terug. Het is ook gewoon maar een hobby van mij. Ga eens even kijken of hij het nou wel gaat doen. Eens even kijken.
1: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Stroe is de vertraging een kwartier. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij Arnhem een uur oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst is de vertraging een half uur door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: We kijken even naar het weerbericht. Het is vandaag zonnig en zeer heet met 30 graden op de Waddeneilanden tot en met 37 graden in Brabant en Limburg. Er staat erbij weinig wind. Vanavond steekt in de kustprovincies een afkoelende noordwestenwind op. In het binnenland is het nog lang warm. Vannacht wordt het met 15 tot 20 graden. Punt. Het aandeel wolken neemt toe. Morgen bepalen wolkenvelden het weerbeeld. En vooral in het noorden valt een enkele bui. Het wordt dan van noord naar zuid 20 tot lokaal 31 graden.

wachten tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen, jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen, dat wil zeggen,

Hier OMD, oftewel de Orchestra Manoeuvres in the Dark. We gingen terug naar 1980 met het nummer Enola Gay. En ze gaan nog even door, hoor maar. Het wordt steeds zachter, maar daar zijn ze geweest dus. Goed, een belangrijk bericht voor penningmeesters van de verenigingen. Misschien lig je wel onder je parasolletje in je tuin. Of misschien zit je wel lekker binnen te genieten in de koelte. Te luisteren naar de muziek hier op de Loe. Dan moet je even luisteren, want verenigingen en instellingen in de gemeente Elburg kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor volgend jaar. En deze aanvraag moet uiterlijk op 1 september binnen zijn. Ja. Lijkt me toch niet erg handig hè, dat je vanaf nu dus de subsidie kunt aanvragen. Je zal maar net met penningmeester met vakantie zijn. Maar ja, daar zullen ze wel weer een reden voor hebben. En toen had ik daar een mooi verhaaltje van. En dan zit ik met mijn grote vingers op mijn scherm te klikken. En dan is het in één keer weg. Heb ik het weer. Het digitaal aanvraagformulier. Nee, wel niet, jongens. Het is zo'n vrijdagmiddag. Hè. Ik heb de hele tijd het idee dat het vandaag zaterdag is. En misschien is dat ook wel een beetje te horen aan mijn uitzending. Ik weet het niet hoor. Ik ga het nog een keer proberen. Nee, ik ga het op een andere manier even opzoeken. Staat namelijk op de website van de Stentor. Ik denk, ik lees hem even van mijn telefoon voor. Net zo makkelijk hè. Nou nee hoor, daar gaat iedere keer mijn schermpje uit. Dus de Stentor... Elburg. Eens even kijken. De Stentor en naar Elburg. Vereniging instellingen. Kan toch gewoon veel beter van dat grote scherm voorlezen. Ik vind het ook niet. Het digitale aanvraagformulier staat op de website van de gemeente. Lukt het niet de aanvraag binnen op tijd in te dienen? Dien dan voor 1 september een gemotiveerd uitstel aan bij de gemeente. Via Mijn Elburg is de status van de digitale aanvraag te zien. Verenigingen en instellingen loggen voor de aanvraag in met e-herkenning, particulieren met DigiD en wie daar niet over beschikt, kan het formulier opvragen via gemeente@elburg.nl. Nou, ja, dan kan je dus gewoon de subsidie aanvragen, maar laat in ieder geval wel even wat van je horen voor 1 september. Goed, ik weet niet of van deze uitzending nog wat te maken is. Ik wil net een ding instarten. Voor die zeezenders, dat lukt me al niet. Nu gaan we scherm iedere keer op zwart van mijn telefoon. Ja, goed. Ja, het is zo'n dag. Ik zit lekker binnen hier in de airco in de studio. Dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen. We gaan maar leuke muziek draaien. We gaan de 90s, 1997. No Mercy and Please Don't Go.

No mercy and please don't go. Ja, de techniek die heeft ook geen genade met mij. Die straft mij gelijk af als je de knopjes niet op de goede plek hebt staan en dat soort dingen. Ja, ik denk de hele dag al dat het zaterdag is. Dat is echt, ik werd vanmorgen wakker en ik dacht van zaterdagmorgen. Oh, ik hoef niet naar de bakker toe, want die is toch mijn vakantie. Ja, ik ga altijd naar het harde toe en op de markt daar staat daar een bakker. Daar ga ik altijd naartoe. Maar die is de volgende week pas weer. Ja, nou, wat moet ik vanmiddag doen? Oh ja, vanmiddag vier ik mijn verjaardag samen met mijn schoonmoeder. En toen in één keer denk ik bij mezelf, zaterdag? Nee, het is pas vrijdag. En toen zat ik op een gegeven moment in de auto op weg naar een supermarkt hier op het winkelcentrum. En dan hoorde ik zo'n beetje 11:50 hoorde ik allemaal geestelijke muziek. Ik denk, nou, die playlist die is helemaal in de war. Want op zaterdag dan moeten we een herhaling van het programma hashtag over dieren hebben. Ik snapte er helemaal niks van. En uiteindelijk werd het me minuten later, toen ik in die winkel boodschappen doen was, werd het me duidelijk van, ja, het is helemaal geen zaterdag, het is vrijdag, het is tijd voor glorieklanken. En toen moest ik in één keer ook nog vanmiddag het programma van vanmiddag in elkaar draaien. Nou, dat is niet zo'n probleem hoor, want er is genoeg nieuws. Alhoewel het ook af en toe wel een beetje komkommer nieuws is hoor. Maar toch wil je vanavond nog wat gaan doen. Vanavond, vrijdagavond 14 augustus, staat er een zomerbingo bij Overjos weer op het programma. Zowel trouwe bingo-spelers als nieuwe deelnemers zijn van harte welkom voor een gezellige avond in het clubhuis van Overjos aan de Bovenheigraaf 19 in Oldebroek. De kantine is al om 6 uur open en om 19:30 begint de bingo met een eerste gratis ronde. En totaal is er deze avond voor €1300 aan prijzengeld. Zoals gebruikelijk bedraagt de hoofdprijs tijdens de hoofdronde €230. Naast de hoofdronde worden er 20 reguliere rondes gespeeld, inclusief de bekende jackpotronde. Ook staan er 2 gebruikelijke tussenronden op het programma. Tijdens de bingo wordt er uitsluitend gespeeld om geldprijzen. In de pauze is er een kleine verloting. Tussen de rondes door worden warme hapjes geserveerd en gedurende de gehele avond is de keuken open. Vanavond 14 augustus vanaf 19:30 de bingo bij Overjos. Wij gaan verder met een gevoelig plaatje van de Kelly Family. I can't help myself.

Toen ze in 1974 begonnen, heette ze nog The Nits. Later hebben ze dat veranderd in Nits. En ik begrijp dat ze nog steeds actief zijn. Hele mooie nummers hebben ze gemaakt. Onder andere J.O.S. Days en Adieu Sweet Baanhoofd, The Dutch Mountains. En natuurlijk Nessio, het nummer wat je net hoorde. Nog even een berichtje. Ja, PostNL die hanteert tegenwoordig een ruimere bezorgdheid. Maar ze kunnen ook overdrijven hoor. Terwijl de mussen bijna van het dak vallen.

lezen we in de Stentor, valt er bij Rick Voetdijk, 104 jaar oud, een kerstkaart uit 2023 op de deurmat. Afkomstig van haar jongste zoon Jos. En dat is gek, stelt Dries. En zeer uitzonderlijk mailt PostNL. En daar kunnen we ons wel bij aansluiten. Goed, wat gaan we doen? We gaan eruit even voor nieuws. En de reclameboodschappen natuurlijk. En daarna zijn we weer terug. We gaan luisteren naar de Shaking Arrows. De Shaking Arrows. Uit welk jaar het komt, weet ik niet. Maar het nummer is getiteld Happy Guitar. Tot zo. Tot na het nieuws van 3:00.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. De andere kant op, Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort, 10 minuten vertraging. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Amersfoort-Vathorst is de vertraging ruim 20 minuten door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SWS Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol richten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: 105.5. Dit is Lou FM. Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Manhattans, deze zwoele muziek op deze bloedhete vrijdagmiddag. Het is 11 minuten over 3. Welkom bij het tweede en laatste uur van Studio Elburg. Ja, wat gaan we doen? We gaan het hebben. Oh nee, ik zal eerst even plaat even afkondigen. Wit haar, ja, doe dat maar. Kiss and Say Goodbye van de Manhattans kwam vandaag precies 50 jaar geleden op 14 augustus 1976 op de bovenste plaats van de top 40 terecht en bleef er 3 weken staan. En daarvoor hoorde je de bottenschijf van Marco Schuitmaker, getiteld Loesoe. En de bottenschijf voor week 33 alweer. We gaan het zo meteen nog hebben over sportscholen in Elburg, over Brommerskieken. We gaan het hebben over betaald voetbal. We gaan het hebben over het Berend Elzeman toernooi en de Veluwe Cup. En ja, voetbal een beetje in de ruimste zin des woords. Over betaald voetbal, over de Amsterdam Arena en de geboortedatum van een oud profvoetballer. En we gaan stilstaan bij het overlijden. Nee, bij de geboortedatum van Alexander Curley, die helaas niet meer onder ons is. En we hebben er nog eentje, een artiest, een Nederlandstalig, die gaan we draaien. En misschien nog wel even iets gehoord van Basje en Adriaan. Ik heb altijd zo'n pech. B100. Misschien. Maar eerst muziek van de Monkees.

0: In zo'n bui ben ik gewoon zo'n hele gevoelige bui vandaag op deze 14 augustus. Ja, we hoorden het net in het nieuws hè, dat Hans Beyer is overleden. Acteur, 78 jaar is hij geworden. Hij was vooral bekend uit als B100 uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Ja, ik had het net met Ben hier nog over. Ja, hij zegt, ik heb nooit naar Bassie en Adriaan gekeken. Nou, ik ken ze bijna allemaal uit mijn hoofd, die aflevering hoor. Hij speelde in begin jaren 90 in 2 series, de onhandige boef die de clown en de acrobaat, dus de Bassie en de Adriaan, voortdurend in de gaten moesten houden. En als dat weer eens misgang ging, dan jammerde hij
1: ik
0: altijd
1: heb
0: weer.
1: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben.
0: Ja, en dan was het drommels, drommels, drommels. Dat was die baron weer die dus begon met mopperen. Hè? In de jaren 90 had hij verder bijrol in tv-series in goede tijden, slechte tijden. Vlodder, Vrouwenvleugel, Kees & Co. En speelde hij in zijn meer dan 40-jarige carrière rollen in films. En stond hij op het toneel in het met name komische stukken. Dus ja, Hans Beyer die is niet meer onder ons. Wat dat betreft, ja, helaas. Maar toch die uitspraak van hem. Ze moeten mij ook altijd hebben. Ik heb ook altijd pech. Die zullen we nooit meer vergeten. Wij gaan verder met muziek. Je hoort hem op de achtergrond al. Weet je wie het is? Ik laat je even luisteren. Dan komt hij. Chang. Dan komt hij. 1, 2. Nee, dit is een andere uitvoering. Dus ik heb zo'n mooie live uitvoering. En dan komt in één keer die gitaar in één keer heel tussendoor. 1981 gaan we terug met Phil Collins en In the Air Tonight.

Ja, Phil Collins en In the Air Tonight. Artikel uit de Stentor. Bijna 2 keer zoveel sportscholen in Elburg, maar juist minder bewegende mensen. Ja, hoe zit dat nou? Wie graag naar de sportschool gaat, kan in Elburg op 11 plekken terecht. En daarmee is het aantal fitnessgelegenheden sinds 2017 bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Het aantal inwoners dat voldoende beweegt, is in 10 jaar tijd juist gedaald. Voldoende bewegen betekent dat je tenminste 2,5 uur per week matig intensief bezig bent. In 2024, de meest recente editie van de tweejaarlijkse gezondheidsenquête, haalde 46% van alle volwassenen in Elburg die norm. En daarbij telt alles: sport, maar ook een lange wandeling met de hond of een fietstocht naar de supermarkt of naar het werk. 10 jaar geleden bewoog 51% van de volwassenen in onze gemeente nog genoeg. Het aantal fitnessliefhebbers is in Elburg dan weer gestegen. In 10 jaar tijd was dat van 20% naar 22%. En daarom is fitness in Elburg minder populair dan in de qua gezondheid vergelijkbare gemeente. Want daar doet zo'n 24% aan fitness.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Huizen is de vertraging een kwartier. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Nijkerk 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo een kwartier. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Pak het weerbericht er even bij. Ja, het kan vanavond nog lang warm blijven. Ook kan er in Zeeland wat bewolking binnendrijven, maar het blijft voorlopig droog. Vannacht is het 15 graden in Groningen tot 20 graden in het zuiden. De noord- tot noordoostenwind is zwak tot matig. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Maar de kans is op een regen, er is wel kans op een regen of onweersbui. De grootste kans op een bui is vooral in het noorden van het land. Later in het oosten en zuidoosten ook. De meeste plaatsen houdt het echter droog. Het wordt aanzienlijk minder warm met zo'n 23 graden in het noordwesten. Tot met een 32 graden in Limburg. Verder staat er een zwakke tot matige noordelijke wind die 's middags wat aantrekt. En zondag is het wisselend bewolkt, vrijwel overal droog met maxima tussen de 21 graden in het noordelijk kustgebied en 25 à 26 graden in het zuiden.

0: 89, Cher en If I Could Turn Back Time. Goed, we gaan nog even een gebeurtenis erbij pakken uit het verleden. We gaan naar 14 augustus 1996. Dat is vandaag precies 30 jaar geleden. Koningin Beatrix heeft het nieuwe Ajax Stadion Amsterdam Arena geopend. Het nieuwe stadion vlakbij de wijk Bijlmermeer biedt plaats aan 51.000 toeschouwers. Er kunnen ook shows en popconcerten worden georganiseerd. Het gebouw met een uniek schuifdak dat bij slecht weer gesloten kan worden, heeft ongeveer 270 miljoen gulden gekost. Tegenwoordig bouw je daar nog geen kippenschuur meer voor, voor 270 miljoen. De koningin opende het stadion door een lint los te trekken, waardoor ze een groot gordijn rond het speelveld opende. Na een spectaculaire openingsshow begon er de eerste wedstrijd van Ajax. Een ontmoeting tussen thuisclub Ajax en AC Milan. En ik ga je even laten horen hoe dat toen ging.
1: Het doek valt om het veld van de arena. En wat komt er dan uit? Een schilderij. Het grootste schilderij ter wereld. 80 bij 126 meter. Ontworpen door Rieks Zwarte. Het is nagemeten. Het komt in het Guinness Book of Records. Dit schilderij waar 2 maanden aan gewerkt is in een atelier in Rotterdam. En het schilderij stelt voor de zee. Er gaat zich een vlootschouw afspelen. Want we gaan terug de geschiedenis in, toen, zoals in het Colosseum in Rome, voor speciale gelegenheden spiegelgevechten werden gehouden met schepen. Nu komen er tweedimensionaal, dus hoe hoger je zit, hoe beter je het ziet, schepen de arena binnengevaren. Schepen voorstellend de ploegen uit het betaald voetbal, de ploegen die hier gaan spelen of die hier hopen te gaan spelen in de toekomst. In deze magnifieke omgeving, de Amsterdam Arena, die vandaag officieel door de koningin is onthuld, is uitgepakt. Er gaat zich een manifestatie afspelen voor de wedstrijd. Zangeres Treintje Oosterhuis.

Wauw, de zee van Treintje Oosterhuis. En dat allemaal naar aanleiding van de opening van de Amsterdam Arena. Vandaag precies 30 jaar geleden. En wil je een feestje bouwen? Dan kon je in die tijd Wim Kersten uitnodigen. Wim Kersten, geboren op 14 augustus 1924. Ja, dan hij zou vandaag dus weer zijn verjaardag vieren. Hij zou 102 geworden zijn, maar overleed al op 16 oktober 2001. Hij werd natuurlijk bekend door carnavalskrakers. Hij was lid van het carnavalsduo De Twee Pinten. Ja, we moeten nog een Nederlands nummertje draaien in deze uitzending. En daarom gaan we nu luisteren naar Bij ons staat op de keukendeur. MUZIEK

Hij werd geboren op 14 augustus 1946. Alexander Curley, die kennen we natuurlijk wel allemaal. Hè? Overleed op 4 juni in 2012. En we hebben ook nog een jarige voetballer. We gaan even een blokje voetbal doen op dit moment hoor. Joop van Dalen, geboren 14 augustus 1927 en overleden op 7 mei 2025. Dus bijna 98 jaar oud geworden. Hij maakte zijn belangrijkste doelpunten, of misschien wel een van de belangrijkste, uit de clubgeschiedenis van Feyenoord door die club in 1970 naar de wereldbeker te gieten. Bekender is het verhaal nog van zijn bril, want na het doelpunt had zijn tegenstander Oscar Malbermat de bril van Van Dalen's neus gegrist, waarop de Feyenoorder in de achtervolging ging. Carlos, een andere speler, die brak de bril in tweeën. In de slotfase speelde hij noodgedwongen zonder zijn bril. En het brilletje van Joop van Dalen, dat ligt nog steeds in het Feyenoord Museum. En het Feyenoord Museum vind je natuurlijk in Rotterdam. We gaan ook nog even terug naar 1954. De eerste wedstrijd in het betaald voetbal gaat tussen Alkmaar 54 en Sportclub Venlo. Tegenwoordig zou je denken zeggen AZ en VVV. De eerste doelpunt in de competitie wordt gemaakt door Klaas Smit. Het eindigt in 3-0 voor de ploeg uit Alkmaar, betaald voetbal. Nou, Van Bada. Oh, ik moet nog het Bernd Elsman toernooi. Moet ik aandacht aan besteden. En natuurlijk ook nog eventjes aan het de Veluwe Cup. Ik heb nog even een verhaaltje over Brommers kieken. Morgen vanaf 10 uur, oldtimers onder Zundafs en Kreidlers in de Hartje Elburg. Rond 11 uur vertrekken ze voor een tocht van 85 kilometer. Dan worden ze om 14:15 weer terugverwacht. De Commodores en Night Shift.

De Commodores en Night Shift. We gaan nog heel even kijken naar het voetbal van het komende weekend. Want het Berend Elserman toernooi wordt voor de 44ste keer georganiseerd. Morgen om 12:30 ASV Dronten tegen SVI. Om 14:00 VSO 61 tegen WVF. En om 15:00 SV Epen tegen Go Ahead Kampen. Dinsdag 18 augustus. Om 8:00 drie wedstrijden tegelijk. VSO 61 tegen SV Epen. VWF tegen ASV Dronten. En SVI tegen Go Ahead Kampen. En zaterdag VSO 61 tegen SVI. ASV Dronten tegen SV Epen. En Go Ahead Kampen tegen WVF. En die wedstrijden beginnen allemaal om 14:00. En de Lou is morgen met de mobiele studio op Sportpark Schenk. Bij SV Het Harde. Het terrein van SV Het Harde. Waar de Veluwe Cup wordt gehouden. Om 12:30 de wedstrijd OVOS tegen DSV 61. Om 14:30 ESC tegen SV Het Harde. Op dinsdag 18 augustus om 19:00 OVOS tegen SV Het Harde. En woensdag ESC tegen DSV 61. Om 19:00 beginnen de wedstrijden dan op de dinsdag en de woensdagavond. Zaterdag 22 augustus om 12:30 SV Het Harde tegen DSV 61. En OVOS tegen ESC. Ja, het begint weer. Het voetbal begint weer bij de Loe. Het live voetbal met alle wedstrijden waar we verslag van gaan doen. In het programma Noord-Veluwe Sport. En dat programma dat maken we samen met onze collega's uit Oldebroek. Van de gemeente Oldebroek. De Loco Regio Radio. Loco FM. Ze doen we veel meer samen. Morgenochtend, straks om 17:00 Willem Vlieger hier natuurlijk zitten met het programma Tijdloos. Morgenochtend dan om 8:00 Willem wordt wakker vanuit de studio van de Loco. En om 12:00 hebben we in ieder geval, om 10:00 het programma van Bert-Jan Dokter op Dokters Recept. Dat komt weer vanuit de studio van de Loe. En dan om 12:00 weer het gezamenlijke programma. Nou, het programma van Bert-Jan wordt ook op de Loco uitgezonden, net zoals het programma van Willem wordt wakker, wordt ook op de Loe uitgezonden. Ja, ze kunnen toch elkaar heel leuk in stand houden. Hè? Ik ga eruit met een leuk nummer. Eigenlijk een beetje de begintune van het programma van Willem Vliegen Tijdloos. Straks om 17:00 is hij er weer. Ik hoop maandagmorgen om 21:00 weer hier achter de microfoon te zitten. Voor een nieuwe aflevering van Studio Elburg. Geniet van het weekend. Misschien je laatste vrije dag. Of misschien je laatste werkdag dat je vakantie gaat krijgen. In ieder geval een hele fijne dag toegewenst. Wij gaan eruit met de Man of Action van het Les Reed Orchestra.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Zwolle bij Strandnulde 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Velperbroek een uur vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knauwpunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten vertraging. En een korte file op de A325 Nijmegen richting Knauwpunt Velperbroek. Bij Velperbroek is de vertraging ook nog 10 minuten na een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knoopend Waterberg is de vertraging 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos op deze, wat is het, ja, de 14e augustus 2026. En vanmiddag om 2 uur zat ik te denken, ja Willem, 3 weken en vakantie zitten we op. Maandagmorgen om 4:15 gaat de bel weer en dan kunnen we gewoon lekker weer beginnen met werken. Ja, maar ja, lekker. Maar ja, vooruit, hup. Nog 3,5 uur, 3 jaar en 3 maanden, dus dan is het ook dat we die periode weer voorbij. Daar heb ik er bijna 5 jaar op zitten, dus wat dat gaat. Maar ja, vooruit, hup. Eerst maandagmorgen om 4:15 gewoon lekker op een gezonde manier wakker worden en doe ik. Ik hoop het, ja. Maar ja, vooruit, hup. Maar we hebben onder de schrijf van deze week Jim James en de Vagabonds met Now is the Time. Ja, ik kom er heel bekend voor, maar ja, dat zal wel van 1976 zijn. Maar ik vind het een hele goede keuze toen de tijd van degene die toen de alarmschrijver heeft uitgezocht. Ja, Jimmy James en de Vagabonds afkomstig uit, ja, min of meer uit Engeland, ja. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien. Die betrekking heeft op diezelfde datum, 14 augustus. En alle andere muziek die we draaien is gewoon, zoals je gewend bent, tijdloos. En na de alarmschrijver gaan we verder met de plaat van Roy Orbison, We'll Take the Night.

0: dat hem voor ongeveer 70 miljoen euro
1: over. Ja, dat. Ik zat even te kijken van. Staat het bericht van die Jimmy Somerville, wat hij dan in seconden verdiende bij zijn nieuwe club. Dat was 45 eurocent. En hij had een jaarsalaris van 14.290.000 euro. Ja, dus de moeite waard. Ja, dan wou ik wel nog wel 5 jaar doorgaan. Maar ja, vooruit, hup. Jezus, man. Eén keer met de WK meegedaan, de kop laten zien en ja. En moet je nagaan, wij betalen bijna 2,40 voor een liter benzine en daar een voetballer. Ja, het zal wel aan mij liggen. Maar in ieder geval, dit was Roy Orbison met We'll Take the Night. Ga verder met, ja, omdat het zo lekker weer is. De Bee Gees met In the Summer of His Years.

De Ray Kind of Singers met A Spoonful of Sugar. Op 14 augustus 1956 richt Bob Rickman, een discjockey in Washington, een vereniging op die Elvis Presley beschermt tegen kritiek. Hij noemt deze club de Society for the Prevention of Cruelty to Elvis Presley. Ja. En 2 jaar later, ook 14 augustus, maar dan van 1958, als Elvis Presley op 14 augustus 1958 even op Graceland in Memphis is om enkele zaken te regelen, sterft zijn moeder aan hartaanval. Zij ligt in een ziekenhuis in Memphis met hepatitis. Bij haar begrafenis 2 dagen later is Elvis Presley ontroostbaar. Om op de been te blijven moet hij worden ondersteund. Er is massale belangstelling voor de uitvaart. Meer dan 500 politieagenten moeten de menigte op afstand houden. Elvis Presley heeft zich nooit bij het verlies van zijn moeder kunnen neerleggen. Gladyslaw Smith Presley is 46... Gladyslaw Smith Presley is 46 jaar geworden. Elvis Presley is vanaf maart 1958 in de militaire dienst. Voor zijn basisopleiding zit hij in Texas. Ja, vanmorgen ging ik richting Apeldoorn en ik had een radiozender op staan. Er kwam Team Euro kwam voorbij met Hurt. Ik dacht, nou ja, ik moest dan gelijk aan Elvis Presley denken. Ik zei, die vind ik persoonlijk toch iets mooier. En dat heeft Elvis ook aangegrepen in 1958. Alhoewel deze single wel jaren later is uitgebracht. Maar ja, maakt niet uit.

0: hit na hit. Steeds weer.
1: De allerbeste gouden ouwe.
0: Keer op keer. Uit de 50s, 60s en 70s. Met Willem Vlieger in Tijdloos.

Ja, grote meisjes die huilen niet. Nee, big girls don't cry. Frankie Valli en The Four Seasons. Ga verder met, ja, begin jaren 60 was het volgens mij. Sally was a good old girl. Fats Domino.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

Wilma, ja, ik heb een vraag. En ja, we gaan naar een vraag. Wat staat er nummer 1 in de LP Top 50 op 14 augustus 1965? Nou, ik kan niet zo het antwoord geven. Dat is de LP van The Beatles, Help. En die blijft 9 weken nummer 1 staan in diezelfde LP Top 50. Ik heb een keuze gemaakt uit die LP. En You're Gonna Lose That Girl, The Beatles. You're gonna

Ja, the day is done. En als je nog aan het eten bent, dan wens je nog smakelijk eten. En ja, denk ja, nu is toch wel even tijd. Ja, ja, normaal had ik het eten lang op gehad. Maar ja, vanuit heb. Gaan we verder met Day is Done. Dat was van Peter, Paul en Mary. En gaan we verder met The Blooming, The Melting Pot.

Gene Vincent leidt aan een zwakke gezondheid. Ja, 1956. Ja, Biba Balula, die hebben we zo vaak gehoord. Gaan een andere hit van hem draaien. Heeft niet zoveel gehad hoor. Nee, het is een tweede in Amerika in het jaar 1957. Lara Loving, hier is Gene Vincent.

Lara Lawin van Gene Vincent. En de laatste plaat die we gaan draaien rond de klok van 6 uur is van David Garrick. I Found a Love. Ik zou zeggen tot na de klok van 7 uur. Ah ja, 6 uur Willem. Met de Kerst Forever Ghost plaat van vandaag. Ja!

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui, 's middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Kamerkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: En die zegt een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Estebeerde van de Facebook-site The Cats Forever. En hij zocht uit deze week een single, Don't Waste Your Time. Single die in 1971 werd uitgebracht en toen de tijd geschreven door Piet Veerman. En als ik alles moet geloven wat op cd staat, werd Piet een klein beetje geïnspireerd door Pink Floyd. Maar ja, ja. Het was wel een single waar ze was later, of was toen de gedachte bij hadden, want het haalde niet de top 10. Nee, het kwam net tot op nummer 11 in de Nederlandse top 40 en bleef voor slechts 5 weken genoteerd staan in dezelfde Veronica top 40 in het jaar 1971, zoals ze zegt. Ja, ik heb ook een keuze mogen maken van diezelfde LP. En dat is van de zinger van The Cats en dat is A Letter. Heb ik dat goed? Ik weet het niet, maar in ieder geval, die heb ik uitgekozen.

Los Lobos met Come On, Let's Go. We gaan naar een LP van het jaar 1993. Promise and Lies. En dat is een LP van UB40 in augustus 1993. Van deze LP, nummer 1 in de LP, top 50. Een van die platen die erop staat is van Elvis Presley. Can't Help Falling in Love.

0: De Creedence Clearwater Revival met Don't Look Now. En Brian Poole en de Tremolos uit Londen nemen op 14 augustus 1963 hun versie op van Do You Love Me. Dit liedje is 1962 een groot hit voor The Contours. Op 27 augustus 1963 ligt de single van Brian Poole en de Tremolos in de winkel. Op 12 september 1963 komt hij binnen in de Britse hitparade. En Brian Poole verdringen met Do You Love Me. She Loves You van de Beatles van de eerste plaats. Deze derde single van Brian Poole en The Tremolos staat 3 weken aan de top van de UK Top 40.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Ja, dat was de originele titel. Kalo Avita. Maar dan in de uitvoering van Raymond Froh God. Ja, maar de Dave Clark 5, die coverde die plaat. En ja, toen heette het gewoon The Red Balloon. We gaan naar 1964, van 14 augustus 1964. Zijn de Beatles in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen. Om I'm a Loser and Leave My Kitten Alone op te nemen. Dit is voorlopig de laatste dag dat zij in de studio zijn. Want op 18 augustus 1964 vertrekt de groep naar Amerika voor een tournee. Pas op 29 september 1964 gaan de Beatles verder met de opname van hun LP Beatles for Sale. En daar staat dus ook I'm a Loser op. I'm a-

De Dubliners met Seven Drunken Nights. Ja. Seven Drunken Nights. Nou ja, vooruit. De EP 5x5 van de Rolling Stones wordt op 14 augustus 1964 uitgebracht. Op 5x5 staan If You Need Me, Empty Heart, Confession the Blues, Around and Around en de instrumentale 2120 South Michigan Avenue. Deze tracks zijn op 11 juni 1964 in Chess Studios gelegen aan de 2120 South Michigan Avenue. En dat is allemaal in Chicago dus. Op de hoes van 5x5 schrijft hun producer-manager Andrew Oldham: deze nieuwe EP is opgenomen in Chicago tijdens hun recente tournee door de Verenigde Staten. Het is weer een schoolvoorbeeld van opwindende zangpartijen en een uniek instrumentaal geluid. Bij wijze van bedankje aan jullie, hun vrienden en hun fans, hebben wij deze plaat nog een vijfde song toegevoegd. Ja! En ik heb gekozen voor If You Need Me, The Rolling Stones.

Peter and Gordon, Cry to Me. De Amerikaanse zanger Johnny Burnett is op 14 augustus 1964 aan het vissen in Clear Lake in Californië. Hij valt van de boot en verdrinkt. Tussen 1953 en 1957 speelt hij met zijn broer Dorsey Burnett en Paul Burleson in de Johnny Burnett Trio. Zijn grootste hits heeft Johnny Burnett in 1960 met Dreamin' and You're 16. Hij mocht slechts 30 jaar worden. We gaan ze allebei draaien. Dreamin' en we beginnen met You're 16.

Ja, Johnny Burnett Trio met Dreamin'. You've Got Your Troubles, de vierde single van The Fortunes, komt op 14 augustus 1965 binnen op nummer 17 in de Veronica Top 40. Ze hebben het liedje van Roger Greenaway en Roger Cook op 28 mei 1965 in Londen opgenomen. Barry Pritchard, Rob Allen, David Kerr, Glenn Dale en Andy Brown worden begeleid door het orkest van Les Reed. Noel Walker is de producer van You've Got Your Troubles. En op 11 juni 1965 wordt de single uitgebracht. You've Got Your Troubles van The Fortunes bereikt de derde plaats in de Nederlandse top 40. Heb ik alles goed, Wim? Ja, ik heb alles goed. Alleen je had het niet helemaal goed staan.

Nana Moscouri met Träume sind Sterne. We gaan naar de LP Top 50, want in Zweden staat op 14 augustus 1981. Dochter van Mati Wild staat nummer 1 met haar, volgens mij was het een debuut LP, ja, Kim Wild met haar LP Kim Wild. En een van die platen die erop staat, It's Kids in America. Hier is Kim Wild.

Perry Como met Hot Diggity. En op 14 augustus 1965 komt een More Hits by Cliff Richard. Die komt in de albumlijst. Hij blijft maar slechts 1 week staan. En dan ook nog maar liefst op 20. En alle grote hits van begin jaren 60 van Cliff staan op die LP. Maar het wordt toch geen... Nee, het wordt toch geen hit. Maar we gaan er wel uit met een hit van Cliff. Die op die LP staat. Dancing Shoes. Tot na de klok van 7 uur.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht.

0: gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
1: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
0: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers en de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: 105.5. Dit is Blue FM. Story of man's fight for freedom. The beginning is in the past. The middle is now. The end is in the future. It is a story of sadness and of triumph. August the 14th, as disc jockeys Robbie Dale, Johnny Walker and Ross Brown leave Liverpool Street, London. Spurred on toward the sea by the hundreds of cheering people. See them now as they stand on the tender. There are tears in their eyes as their families, their homes, and their loved ones are left behind. 3 o'clock on this Monday afternoon, and on 266, Big Lil is heard for the last time. Caroline is alone. These 3 men prepare for midnight. For in a few hours' time, they are to challenge the might and the power of the British government. They will become criminals. Midnight approaches, it is August the 15th. Johnny Walker announces that Caroline belongs to you, that she loves you and she will continue. The Beatles sing All You Need Is Love. These 2 men sound happy, but underneath they are sad, for they now know that they have passed the point of no return. They are not sad for long. They are joined by other men who also gave up so much to fight for freedom. The seas are rough and cruel, life is hard, but as each day passes, the moment of triumph grows nearer. The British people rally round. They send food, they send comfort, and they send their love. All you need is love, and love overcomes. The British government relents. Caroline raises her anchor and heads for England. See her now majestically and proudly sailing up the river toward the capital.
5: capital that has welcomed so many victors in British history. But none as victorious as these men. They stand on the deck waving to the millions of people who line the Thames. This time the tears flooding from their eyes are tears of happiness. The insurmountable odds have been surmounted. They reunite with their families, with their friends, with their loved ones. We are near the end of our story. London's skyline has a new landmark pointed toward the heavens. Caroline's Ariel. At last beaming out its love and music to a free and peaceful nation. We have overcome. The battle is over. Free radio becomes a way of life, but never taken for granted. For no man will ever forget Monday, August the 14th, 1967.
3: Het nu volgende programma is bestemd voor iedereen.
6: Iedereen.
3: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
7: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. Het laatste uur tussen 7 en 8 en we begonnen met Johnny Walker's Man's Fight for Freedom. En dat klonk op 14 augustus 1967 bij Radio Caroline. En ja, want de zeezenders Radio London, Radio 270 en Radio Scotland staken op 14 augustus 1967 hun uitzendingen. Omdat een dag later in Groot-Brittannië de wet in werking treedt die buitengaatse radio-uitzendingen verbiedt. Bruce Johnson van de Beach Boys is aan boord van de zendschip Galaxy om de laatste uitzendingen van Radio London mee te maken. Radio Caroline North en Radio Caroline South blijven in de lucht. Hun eigenaar, Ronan O'Reilly, heeft ervoor gezorgd dat zijn radiostations vanuit Amsterdam kunnen blijven opereren. Volgens hem omzeilt hij zodoende de Britse wetgeving. Adverteerders stelden echter terughoudend op. In maart 1968 gaat Radio Caroline failliet. Ja, ze mochten, als ze gingen adverteren op zo'n zender, ja, dan kregen ze gevangenisstraf. Dat mocht gewoon niet. En ja, ik vind dat altijd mooi praten. Ja, de gedachte daar vind ik niet mooi, maar ja, van Johnny Walker, ik vind het altijd, ja. Wat gaan we doen? We gaan naar een LP van de Beatles, ja, en dat is een LP uit het jaar 1965. Help, ja, die staat nummer 1. En een van die plaat die daarop staat is I'm Down. Wat heet, dat is de B-kant van de single Help. You

The Story in Your Eyes van de Moody Blues, afkomstig van het album Every Good Boy Deserves Favor. En deze LP stond op, wat zijn we vandaag, 14 augustus 1971, nummer 1 in Engeland. Ja, en we gaan naar 1965, want I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones komt op 14 augustus 1965 binnen op nummer 4 in de Nederlandse top 40. Daarna staat hij 4 weken op de tweede plaats achter, ja, Help van de Beatles. Vanaf 18 september 1965 staat Satisfaction 5 weken lang bovenaan. De Rolling Stones hebben Satisfaction op 12 mei 1965 in de RCA Studios in Hollywood opgenomen. Op de B-kant staat de Under Assistant West Coast Promotion Man. En die wordt ook op die dag vastgelegd. Dit nummer is gemaakt met een knipoog naar George Sherlock, een promotiemedewerker van London Records, die in 1964 de eerste Amerikaanse tournee van de Rolling Stones heeft begeleid. I Can Get No Satisfaction.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Uit de 50s, 60s en 70s. Tijdloos, met Willem Vlieger.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

John Travolta, Grease leidt hij net de film Grease. En deze staat op 14 augustus 1978. Komt deze LP, de soundtrack van de LP, van die film, komt op nummer 1 in het jaar 1978. Ja, ik weet het goed. Ja, het was volgens mij op een dinsdag. Ja, ik weet het goed. Het was maandag of dinsdag. In ieder geval, ik had kurkensortie, oftewel categorisatie. Maar ja, boven in de gezinnen, op de knobbel, dat draaide voor de eerste keer de film Grease. En nou ja, dat na categorisatie is volgende week ook wel weer. Ja, die film ook wel weer, maar niet zo dichtbij. Want ja, dan moest je naar Zwolle toe. En wij gingen gewoon met mijn broer, volgens mij, dat ik meegereden ben met de auto. En ja, dan kon je de film. Dan kon ik toen voor de eerste keer de film Grease bekijken in plaats van categorisatie. Ja, ik vond de film mooier. Ja, maak het zo. Jendel presenteerde op 14 augustus 1965 een zomersaflevering van het televisieprogramma Thank Your Lucky Stars. En Cliff Richard komt er weer, Julie Rogers, Danny Williams. Maar ook Georgie Fame en de Blue Flames. En die had in het jaar 1965 een hit in de Nederlandse top 40 met Yeah Yeah.

The Crazy World of Arthur Brown. Ja, met Fire. En deze single stond 14 augustus 1968. Nummer 1 in de UK Top 40. De Monkees zijn vanaf 14 augustus 1967 drie dagen in de RCA Studios in Nashville, Tennessee voor plaatopnamen. Met producer Chet Atkins en Chip Douglas wordt gewerkt aan enkele liedjes voor hun nieuwe album. A Man Without a Dream van Carole King en Gary Coffin is een van de songs die op de band wordt vastgelegd. Nou, het is wel een heel goed koppel, dus gaan eens luisteren naar A Man Without a Dream. De Monkees.

How can you mend a broken heart? En ja, deze... Ja, dat hij cola drinkt. Deze single van de Bee Gees, ja, die staat in twee hitparades in Amerika op 14 augustus 1971, nummer 1. En ja, we zitten vandaag te klagen over het warme weer, maar bij een temperatuur van 43 graden maken de Cats op 14 augustus 1974 filmopnamen in de Nevada-woestijn en in Caligo, een verlaten goudzoekersstadje in de buurt van Las Vegas. Hebben ze geld gevonden? Dat staat er niet bij. De Cats zijn sinds 9 augustus 1974 in Latijns-Amerika en in de Verenigde Staten om met regisseur René Stokvis en cameraman Lars Klanos opname te maken voor een televisiespecial rond hun dubbelalbum 10 jaar The Cats. Dit programma zal door Tros in september 1964 op de televisie worden uitgezonden. 10 jaar The Cats komen op 21 september 1974 binnen in de Nederlandse top 50. De verzamelaar bereikt de tweede plaats. Ja, dat krijg ik met een dubbel LP. One Way Wind, The Cats.

I Got You Babe van Sonny and Cher. En op 14 augustus 1965 stond deze single in alle hitparades in Amerika, kwam die op nummer 1 te staan. Op 14 augustus 1999 komt Suspicious Minds van Elvis Presley binnen op nummer 37 in de Nederlandse top 40. Een week later staat de single nog steeds op nummer 37. Daarna is hij weer uit de lijst verdwenen. Suspicious Minds staat op 25 oktober 1969 voor het eerst genoteerd in de Nederlandse top 40. De single bereikt de zesde plaats. Elvis Presley heeft Suspicious Minds op 23 januari 1969 opgenomen op de laatste dag van een 10 dagen durende sessie in de American Studios in Memphis. Ik dacht, nou, ik heb nog geen Elvis gedraaid. Nee! We call it a friend. Suspicious Minds.

Simply Red. Ja, met If You Don't Know Me By Now. Afkomstig van het album The New Flame. En deze staat op 14 augustus 1989, nummer 1 in Australië. Dat is een land fort, maar de muziek is wel hartstikke mooi. Dat meen ik serieus. Steven Stills wordt op 14 augustus 1970 in een motel in La Jolla in Californië gearresteerd voor het bezit van, in het bezit van cocaïne. Na het betalen van een borgsom van $2500 wordt hij op vrije voeten gesteld. Love the one you're with. Hier is Steven Stills.

0: De Border Song, eigenlijk goed. Het werd alleen een hit in Nederland in 1970. In Nederland is Eiland, nee, werd het geen hit. Maar in ieder geval Elton John, hij heeft een optreden in op 14 augustus 1970 in het graafschap Yorkshire. En hij niet alleen, want er zijn ook Pink Floyd, The Kinks, Mungo Jerry, Alan Pride, Georgie Fame en The Pretty Things en nog andere bands die optreden in het Yorkshire Folks Blue en Yes Festival.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, Les Reed Augusta. Hey, klinkt weer met Man of Action. Ik ga er erg niet hard. Ik wens je nog een hele fijne avond. En ik hoop dat Driesje straks om 8 uur is. Vorige week was hij er niet, maar we zullen het zien. Hij kan ook wel wezen dat hij op vakantie is. En hij is ook vorige week geopereerd. Dus ik weet het echt niet. Nee. Maar ik wens je nog een hele fijne avond. En wat tijdloop betreft, ik ben er morgenmiddag weer. En dan natuurlijk met de top 40 van 15 augustus 1976. Tot morgen. Doei.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen.

0: zitten. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
1: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
2: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
0: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Ja, oké. Ja, we dansen weer mee. Ja, zo gaat het hier bij de Hitsmith op Lou FM. Goedenavond.
1: Dans de zomer door en doe met ons mee. Beleef de zomer op je radio.
0: Zo, net 8 uur geweest. Goedenavond. Je luistert mee naar de Hitsmith op Lou FM. Op de vrijdagavond, altijd vaste prik op de vrijdagavond. En vanavond dus ook weer een lekkere hits op de radio. En dan het begin van jouw weekend. Goedenavond. Nou, Willem, nog hartstikke bedankt voor de vorige uren. Het was weer hartstikke te tijdloos het radio hier bij Lou FM. We hebben genoten van de plaatjes van Willem. En Willem is onderweg naar huis toe. En hij gaat genieten van een welverdiende rustige avond. Wat gaan wij vanavond doen? Natuurlijk lekkere hits draaien voor jou. Dat doen we niet alleen hoor. We gaan ook lekkere gouden oude hits draaien. Vanavond komt Henk nog hier voor langs in de studio. En Jan, die is ook onderweg volgens mij. Dus het wordt weer gezellig hier in de studio, in de Bolderstudio, waar de airco aan staat. En waar het momenteel goed toe is. We gaan straks even kijken wat voor nieuwe platen er binnengekomen zijn. Ik zal er vast één draaien. De Havenzangers. Happy Sappy Barbecue'tje gaan we draaien. Luister lekker mee naar de Hitsmith.

was Joe Wadiwadi met I Wonder Why. Zo, we gaan even kijken wat van nieuwe platen er zo wel binnengekomen zijn hier in de studio. 3J's met een nieuwe plaat, Je Zit In Mijn Hoofd. Ook Viltje, Harte 10. Is vorige week eigenlijk uitgekomen, maar vorige week hadden we geen uitzending. Dus ik heb hem er nu maar even bijgepakt. Dus die gaan we straks ook even draaien. Wat hebben we nog meer gekregen? Rutger van Barneveld, Zomer, Zon en Strand. Ook vorige week uitgekomen, maar die gaan we straks ook even draaien. Sietseke van Dalen, Zomer in Mijn Hoofd. Ook sneller met een nieuwe plaat. Plaatsdelict is de plaat getiteld. Van Dikhout, Zoveel Is Niet Genoeg. En Alle 13 Sjaanke, Niet Zo Mouwen. Die gaan we straks weer even draaien. Dat komt er allemaal voorbij dus dit uur bij de hits midden op Blue FM. En we gaan verder met een plaat van de 3J's. Je Zit In Mijn Hoofd is de plaat getiteld. Is deze plaat.

plaat van Tiffany met I Think We Alone Now. Lekker terug in de tijd hier bij de Hits Midden op Blue FM. Hey, we gaan even een nieuwe plaat draaien van de Harte 10. Viltje is eigenlijk vorige week al uitgekomen, maar we gaan het nu draaien. Vorige week hadden we geen uitzending. Nee. We hebben ook af en toe een feestje.

Zo, de Family Man van Fleetwood Mac. We gaan een nieuwe plaat draaien van Siske van Dalen. Zomer in mijn hoofd is de plaat getiteld. Is deze plaat net binnengekomen hier in de studio. En nu op de radio. Hoe is mogelijk allemaal? Bij de Hitsmeer is het mogelijk. Hier is Siske van Dalen.

lekkere plaatje van Cadans. Dagen dat ik je vergeet is de plaat getiteld. Dat draait hier bij de Hitsmid. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Rutger van Barneveld. Zomer, zand en zomer, zon en strand. Zo is de plaat getiteld. Die gaan we even draaien. Dat is deze plaat. Hartstikke nieuw. Nou, vorige week eigenlijk al gekomen. Nou, wat een hit van Rutger van Barneveld. Hier is zomer, zon en strand.

zo was de plaat ook getiteld. Baby All Done. Baby All Done. Ja, zo wel. Dan een nieuwe plaat binnengekomen van Van Dikhout. Zoveel is niet genoeg, is deze plaat. Net binnengekomen hier. Van Dikhout, al een oude band. Ik ben een keer weer live optreden geweest van Dikhout. En was in Lunchbay toen. We gaan een plaat draaien van Dikhout. De nieuwe dus. Zoveel is niet genoeg. We gaan opnieuw starten. Ik praat er dwars doorheen.

0: Hey, St. Peter was dat. The Flies in the Pan. Volgens mij kan ik nog één nieuwe plaat draaien.
1: Dat denk ik wel. En dan gaan we lekker een gouden oude muziek draaien. Ja, dit was ook een lekkere gouden oude
0: dit
1: trouwens.
0: Dit was een lekkere gouden oude, ja, ja, ja. Ik heb nog een nieuwe van Jordi Merweijer. We horen bij elkaar. Die ga ik nog even draaien. En dan gaan we straks die oude platen erbij zoeken.
1: Ja, dat blijft het leukste, hè?
0: Ja, dat lijkt me toch.

0: was Jordi Weijer met Wij Horen Bij Elkaar. Dat was trouwens de laatste vocale plaat die we konden starten, want we gaan er even uit voor het nieuws. En ook het weer, tenminste. Er zou een nieuws zijn.
1: Dat is de vraag eventjes. Ja. Oké, okay, maar had je die plaat van de Wannabies ook nog gedraaid?
0: Nee, die nog niet.
1: Nee, nou ja, even kijken. Ja, even kijken naar de tijd om die erheen gegaan.
0: 27, 26, dus we gaan er zo even uit.
1: Ja, Henk Dissel. Nou, er was iets met de vrolijke kosten, maar ja, dat is al zo vaak geweest.
0: Ja, ik heb die coverplaat heb ik niet binnengehaald. Dus nee. Zo, we gaan even schakeling maken dus naar de hoofdstudio. En dan straks komen we terug naar de polderstudio. Tot zo.
2: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
4: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan. Om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
3: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finley Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens

Van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, aan het lekker begin van het tweede uur van de Hits Midden op Loe FM was Henk Wijngaard. En Henk die zei al, Henk zijn naamgenoot, Henk Bonen, die ook momenteel in de studio is. Hij is kort bij. Ja, hij is in Zwolle in het ziekenhuis. Misschien luistert hij wel, hè. Het zou heel toevallig wezen, maar ik denk het haast niet. Je weet maar nooit. Zo, welkom terug bij het tweede uur. Als je plaats aan wil vragen, dan kan dat. 0639-414131. Het WhatsApp-nummer van de studio. Dan gaan we je plaat er even bij zoeken. Dus 0639-414131. Je luistert dus mee naar de Hits Midden op Loe FM. Misschien wel via de FM. Misschien via de DAB. Of via internet. Maakt niet uit wat. Als je maar meeluistert.

0: Je had net over Henk Wijn gehad, maar is hij al geopereerd nu dan?
1: Ja, die zal vanochtend geopereerd worden.
0: Oké, okay, dus...
1: En in ieder geval zijn ze alweer nieuwsbericht naar buiten gebracht dat er in ieder geval de operatie geslaagd is.
0: Oké. Okay.
1: En dat hij naar de IC is gebracht.
0: Oké. Okay. Ja, met hart had hij dat. Ja. Wat heeft hij dan? Is hij met omleiding of
1: nee,
0: zo?
1: Nee. Ja, open hartoperatie, ja. Wat sta je erom? Geen idee. Okay, ze hadden eerst over donteren, maar dat was dus niet het geval.
0: Oké. Okay.
1: En toen zou hij eerst gisteren geholpen worden, maar dan was dat een spoedgeval. Dat je dus, werd hij vanochtend geholpen.
0: Oké, okay, dus... Nou.
1: Dus hij is geopereerd.
0: Nou, we kunnen een berichtje sturen van luister even lekker mee. Ja.
1: Zet hem even door het hele ziekenhuis heen.
0: Ik zag wel een paar foto's op Facebook voorbij komen. Ja. Dat hij met de zusters en met de dokters...
1: Ja, daarom. Dus er kwam wel allerlei nieuwsbericht alweer naar voren.
0: Ja, nou.
1: Dus, hey, de nieuwe van Hart en Tien, heb jij die al gedraaid?
0: Je hebt net gefilterd, ja. Die heb ik gedraaid.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel een leuke plaat wat nieuw is.
0: Ja. Nou, we gaan even kijken. Ik had nog een single gevonden. Ik had van de week iets meer tijd natuurlijk om boven even wat te knooien. Ik denk, is ook wel een keer leuk en mooi om platen te draaien. Deze.

0: af en toe moeten we ook even babbelen.
1: Ja, want ik zeg dat we slaapgevallen zijn. Arno had al even een berichtje naar jou gestuurd, maar ik heb niet gekeken. Dus.
0: Ik had de hele WhatsApp nog niet aanstaan.
1: Nee, nou, ja, maar bij deze...
0: We hebben het berichtje gezien, Arno. Dus ja. Ik zal hem even erbij pakken. Dronten is present. Aan het luisteren. Dus nou, hartstikke goed.
1: Okay,
0: in een hot tub? Of,
1: Nou ja, je had de woord uit de mond. Het is ook warm weer, dus geen idee wat Arno aan het doen is.
0: De hot tub ben je nu niet nodig. Het moet echt een cool tub wezen.
1: Nou, ik heb van de week, wij waren natuurlijk een paar dagen eventjes weg.
0: Ja.
1: En dan had je dus ook de wellness en dan had je dus sauna's.
0: Ja.
1: Finse sauna, zoutbad. En er was er eentje, ja, dat was leuk. Dan was er een deur binnen en dan was er de ijssilo. Ja,
0: nee,
1: zoiets.
0: Nee,
1: ja. En er kwam zelfs een soort sneeuw van boven, er viel naar beneden op een dingetje. Dus het was gewoon heel ijskoud.
0: En dan zit je in je zwembroekje.
1: Ja, ja, dan kon je even heen lopen.
0: Oh,
1: en dan had je dus ook een sauna van 90 graden, een van 70, infrarood. En hij ook nog een dompelbad. Die was koud.
0: Och, nou.
1: Ja, allemaal van dat soort dingetjes. Hij kon even lekker gaan liggen, zeg maar.
0: Dat, joh.
1: Ja,
0: dat
1: is... En een zwembadje natuurlijk.
0: En dan was je op vakantie dan, maar ben je een paar dagen geweest? Of,
1: Ja, van maandag tot vandaag.
0: Oké.
1: Okay. Dus, vanaf Zeeland dus.
0: Ja.
1: Ja. Dus even ook even kennis maken met de Zeeuwse bolussen. Ik zal even een foto laten zien. Dat is, dat is een typisch gerecht van waar je kunt eten. Het is wel, het pikt er wel een beetje, maar het is wel lekker een keer.
0: Wat zit er allemaal in dan?
1: Dat is de vraag. Nou, je hoort het eigenlijk te eten met roomboter. Ik zal even een foto laten zien. Kun je zo met de koffie hebben. En dan hebben ze tegenwoordig ook, dat is van de laatste paar aantal jaren, dat doen ze met roomvulling. Het is wel heel lekker, maar je vingers daar moet je wel gaan wassen.
0: Ja,
1: die handen, want er zit helemaal onder.
0: Het ziet er een beetje uit als een, hoe moet ik dat zeggen? Dat je ook bij de supermarkt ophaalt, zo'n broodje.
1: De ijskamer.
0: Ja.
1: Was het eventjes over wat we net over hadden.
0: Oh, ja?
1: Kijk, hier zie je een foto van.
0: Ah joh.
1: Ja, die zat er ook bij.
0: Dat is echt een ijskamer.
1: Ja, ja. Ijskamer. En ook de Finse sauna. En een zoutsauna. Er waren in ieder geval vier verschillende sauna's. Het dompelbad en dan de ijs, hoe noem je het, ijssilo.
0: Het is echt
1: even, ik zal het even opnoemen hier.
0: Het is eigenlijk iets voor Arno om dat heen
1: te gaan. Een infrarood cabine, 40 graden. Het caldarium, 50 graden. De zoutsauna was 70 graden. En de Finse sauna zelfs 90 graden.
0: 90 graden, dat kun je niet inlezen, joh.
1: Nee, gewoon rustig gaan binnen gaan. Nee, maar we denken allemaal dat 100 graden koper is.
0: Ja.
1: Dat klopt helemaal niet. De koper ligt veel hoger.
0: Dat ligt dan de situatie, maar...
1: Nee. Nee, dat schijnt met water koken. Dat zijn wel 100 graden, maar dat is wel hoger.
0: Oh?
1: Ja, waar 100 aangehouden wordt, weet ik niet. Ja, dus ook... er was ook nog een fitnessruimte bij. Die hebben we wel gezien. Niet geweest, maar een zwembadje. Dus ja, dat hoort er allemaal bij, hè. Ja, dat is allemaal de huidige tijd.
0: Oké, okay, dus...
1: Nou ja, goed. Er zit ook wel een prijskaartje aan zo'n... het is wel heel exclusief en heel mooi.
0: Ja.
1: Maar goed, dan kun je dus als je daar... kun je met jouw pasje kun je daar naar binnen gaan.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou, dus, zwemmen zijn we dus wel even een paar keer in geweest. En die sauna hebben we één keer gedaan. Het was nog lekker rustig. Ja. Dus gisteren ook. Dan zijn we eens eventjes weg geweest. En even een rondje kus gemaakt, zeg maar. En dan kom je terug en dan ga je even lekker... Naar zwembad.
0: Lekker. Ja, lekker. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet of Arno nog luistert, maar Arno, dat is echt iets voor Arno, denk ik.
1: Ik denk het ook wel, ja.
0: Ja, dus,
1: En dan gingen we dan naar de Babbelaar. Dat was een soort café, barachtig iets.
0: Okay.
1: Vanaf een uurtje of vier. En dan kon je ook de bites erbij hebben. Dus bijvoorbeeld een schaaltje bitterballetjes of dat soort dingetjes.
0: Nou...
1: Ja.
0: Het klinkt allemaal goed.
1: Ja, inderdaad. En op de kamer was wel leuk, dan had je gewoon Bluetooth. Dus kon je telefoon gewoon verbinden met de Bluetooth speakers. Dus op een gegeven moment als er een bepaalde zender op zat, of Spotify, of een etipirat op etipiraten bekom, kon je daar gewoon daar naar luisteren op de kamer.
0: Ja, ja.
1: En dan had je gewoon de koelkast, gewoon lekker biertje in staan voor van je eigen natuurlijk. En dan was het wel lekker even.
0: Arno, die type, ik heb alles gehoord. Dus ik denk dat we volgende keer...
1: Ik breng me weer op ideeën volgens mij.
0: Dat we volgende keer een uitzending hebben in dat vakantieoord van jou.
1: Ja, er zijn er zoveel bij.
0: Ja.
1: Maar we zitten steeds te wachten op Arno, dat hij hierheen komt naar de polderstudio. En dat we de tap aan moeten sluiten. En dat hij voor hetgene zorgt wat er door de leiding heen stroomt.
0: Het is een speciale biertje. Nou, ik zal even vertellen. Lambert die was hier zo. En die heeft een speciaal biertje gebracht.
1: Jan.
0: En die heb ik in de koelkast gezet. En toen heb ik de koelkast aangezet hier.
1: En, een beetje
0: te hoog. Heb ik te hoog gezet. Of te laag. Ja, te laag.
1: Ja.
0: En ik kwam hier boven en ik denk, wat stinkt hier naar bier? Was een bierflesje, was gewoon de dop eraf gegaan, denk ik. Ja. Want het was gewoon allemaal bier, jongen. Het liep over de vloer heen hier.
1: Ik denk dat het helemaal niet goed gebrouwen is, dat biertje.
0: Ik weet niet, maar nee, in ieder geval, het was... Het was niet meer goed gegaan in ieder geval.
1: Nee.
0: Maar de bierflesjes laten we even dicht. Die gaan we de volgende keer ontkurken. Nou, dat mag Lammert doen. Lammert zegt, je moet het niet helemaal opdrinken.
1: Nee.
0: Want dan heb je nog een paar dagen plezier ervan.
1: Ja, nou, ik drink wel lekker een andere. En drink je maar dat...
0: Het is wel goed voor als je af wilt vallen.
1: Ja, ik snap het maar. Ja. Nee, ik neem wel een lekkere gewone. Er zijn zoveel lekkere biertjes.
0: Hey, we gaan even een leuke plaat draaien voor Arno. Zullen we dat even doen?
1: Oh, dat is mooi. Ook de andere kant is mooi.
0: Oh. Maar eerst deze kant. Dus Jalve Arno gaat richting Dronten. Deze leuke plaat van de Sunstreams.

0: zullen straks een keer helemaal draaien.
1: Deze plaat. Je gaat niet verteld dat het weer nieuw voor 10 uur is, hè?
0: Ja, toch
1: het
0: wel.
1: Het is ongekend. Ja. Hey, we hebben nog geen plaat van de... Ja, oh, we hebben wel gedraaid van de Sunstreams.
0: Ja, hebben we gedaan.
1: Oh, niet
0: ja,
1: we gaan straks de andere kant nog even draaien.
0: Ja, dat gaan we niet meer doen.
1: Ja, dat is wel leuk eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik kreeg trouwens nog een berichtje. Ik zal even erbij.
1: Of van de bierbrouwer.
0: Van de bierbrouwer.
1: Die is er wel. Oh, jij komt een heel verhaal aan.
0: Dat de dop eraf springt komt door de koolzuurdruk in de fles. Dat het dus te hoog wordt. Dat komt door een sterke schommeling of te hoge temperatuur. Nou, de temperatuur was wel heel erg koud ding van de koelkast. Maar dat is als je de fles leeg drinkt en aan een race is het niet helemaal waar. Dus je raakt niet in de race. Dat is niet helemaal waar. Door de ondergisting zitten er wat gisteringresten in de fles. En door de fles niet helemaal leeg te drinken. In ieder geval... Je raakt er niet aan de scheid van.
1: Nee. Dus, Lammert heeft weer verkeerde informatie gegeven.
0: Ja, ja.
1: Jongen, die Lammert ook wel weer. Jongen. Hij vertelt gewoon helemaal niet goed, hè?
0: Nee.
1: Hey, we gaan gewoon een keer naar de race toe. Dat zullen we nog een keer doen, volgens mij. Op een vrijdagavond.
0: Klopt.
1: En dan ga ik lopend daarheen.
0: Ja, toch wel?
1: Dat is wel redelijk dichtbij waar wij wonen, zeg maar.
0: We hebben nog 19, 18. We tellen even af. En dan gaan we er even uit voor het nieuws.
1: Ik geef overpluggen tot zo naar het nieuws van 10 uur.
0: We gaan het flesje wel leegmaken of niet? Nee, dat heb ik niet. We wachten op Lammert. Ja. Tot zo!
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV... En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
4: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken, want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
3: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dreigt.
1: Nou ja, dat is wel een beetje zo. Bier is beter
2: ja,
1: dan
2: toch,
1: de rest.
2: Ja, ja.
1: En tegenwoordig denkt Joost heel veel van dat stelsel.
2: Ik denk wel dat het bier van Dreestal het wel goed smaakt.
1: Dat ja, dat zal ongetwijfeld goed zijn. Ja, maar
2: het zal ongetwijfeld goed zijn.
1: Verkeerde
2: dus
1: informatie
2: geven. Ik wil absoluut niet dat het mis is, dat het niet goed is of wat dan ook.
1: Maar weet je wat we gewoon gaan doen?
2: Ja?
1: Een keer op een vrijdagavond neem je een mobiele setje bij Drees neer. En gaan we gewoon de uitzending daar vandaan doen. En dan gaan we gewoon dat even proeven.
2: Ja,
1: maar... Lammer kan natuurlijk een hele hoop vertellen, maar we gaan gewoon echt naar de brouwmeester toe.
2: Heb jij er wel eens gedaan, bier gebrouwen?
1: Nee, dat niet.
2: Dat lijkt me echt iets voor jou.
1: A, heb ik daar de tijd
2: die
1: niet voor.
2: Die knijnen weg, dan ga je gewoon bier brouwen.
1: Nee, nee, dat... Dan zeg je wat van de hemelkamp. Maar onze oude, oude buurman,
2: ja?
1: Buurjongen, zijn dat wel gaan doen. Die altijd tegenover ons wonen.
2: Ja.
1: En jij naar Oldenbroek verhuisd. En op een gegeven moment via de loermail, en dat ook een beetje reclame was natuurlijk maken. En, ja, die kwam er langs en die kreeg wat van hun. En die hadden dus hun eigen brouwerijtje van speciaal bier. Nou, je weet hoe dat gelopen is.
2: Ja, die hebben nu een eigen kroeg.
1: Ja, nou ja, Danny, de oude buurjongen, zit natuurlijk aan de haven.
2: Ja.
1: Café Jokkebrok aan de haven. En daar zat de voorzitter van de Loer, zag ik er vanmiddag nog even zitten, eind van de middag. Maar volgens mij had hij al een paar op, denk ik, zo te zien.
2: Nou ja, als je dat bent, dan kom je niet om water te drinken. Dus,
1: nou, ik denk dat hij van het uitzicht van de haven aan het genieten was en de bootjes aan het tellen was.
2: Dat kan ook, ja.
1: Om in ieder geval, maar
2: Dennis heeft hartstikke lekkere biertjes. Dat is gewoon zo.
1: Hoe zeg je?
2: Ja, die heeft...
1: Danny.
2: Die heeft gewoon lekkere biertjes.
1: Ja,
2: dat is gewoon zo. Die
1: kan
2: het
1: wel. Heel bijzonder. De oude buurjongen. En ja, zijn vader geeft ook wel de proeverijtjes. Die gaan wij een keer doen nog.
2: Ja.
1: Op zaterdagmiddag, eind van de middag. En dan zo blijven lekker zitten. Gaan we eerst achter in het blauwe brouwlokaaltje. En later komen we naar voren. En dan gaan we het uitzicht van de haven genieten.
2: Oké, okay, ja, dan gaan we even.
1: Is dat een goed iets?
2: Ja, dan kom ik met de fiets.
1: ik ook.
2: Ik weet ook iemand die ook met de fiets van Elburg naar Oldenbroek toe wil rijden. En die is komt te vallen. En die ligt nu in het ziekenhuis. Dus dat
1: weet je niet.
2: Ja, dat gaat ook niet helemaal goed. Maar
1: oh jee.
2: Dat moet je dus dan niet doen.
1: Oh jee.
2: Moet je wel rustig blijven rijden. Toch?
1: Ja? Oké, okay, ja, geen idee wie jij bedoelt. Wie dat
2: nou,
1: is.
2: We zullen straks even bij.
1: Ah, oké. Okay, nou, ik bedoel, als die ken ik die überhaupt?
2: Oh, weet ik niet.
1: Nee, geen idee.
2: Oké. Okay.
1: Nou, daar hebben wij dus natuurlijk niet zoveel last mee. Wij weten onze grenzen.
2: Dat is het.
1: Ja, ja. Ja. Nou, laten we er verder overheen gaan. Dan komt weer een verhaal uit de tijd van vroeger.
2: Hey, we gaan even een leuk plaatje draaien. En dan,
1: eentje maar.
2: Als je nog een plaatje wilt aanvragen, dat kan natuurlijk. Even kijken als er nog wat binnengekomen is. Ik zit
1: even op de lijst van suggesties van Arno te wachten. Arno, wat ben je toch, jongen? Ben je allemaal aan het doen? Ben je beste man denk ik in slaap gevallen?
2: Nou, we hebben dus net het berichtje van Drees wel. Absoluut, het ligt niet aan jouw biertje. En trouwens, waar de kurk van afgegaan was, was niet jouw biertje, maar er was een andere van HJ. Dus die was bevroren. Dus niet van hem.
1: Nee, zo krijg je dus een babbeloze spraakverwarring.
2: Ja.
1: Was hij van Drees een biertje?
2: Nee, Drees was goed gekurkt. Ja.

0: is toch een leuke plaat?
1: Hè? Ja, absoluut.
0: Heb je een beetje in de keel?
1: Nou, het is goed.
0: Ik denk dat het door de warme bad komt. Of dat is ijsbad, denk ik.
1: Ja. Hey, een stukje chips is gewoon een beetje verkeerd.
0: Oh, dat is het, ja. Het komt niet door het biertje. Nee.
1: Ja. Nou, ik probeer er wel weg te spoelen, maar...
0: Hey, Dries stuurde nog een berichtje van. Gelukkig dat die kurk er van... Of die dop, het is geen kurk, de dop eraf gegaan is van hem zijn biertje, maar... Nee, daar was niks mis mee. Nee.
1: Gelukkig maar, hè.
0: Ja, nou, nee, die gaan we nog een keer uitproberen. Die gaan we rustig opdrinken. En de flesje bewaren we. En dan kan die weer voldoen. Toch?
1: Ja, ja, ik denk dat de kop er achteraan, maar ja.
0: Ben je wel eens bij een bierbrouwerij geweest dan?
1: Zeker
0: wel. Dat is heel, heel gedoe nog, hè? Zo'n groot
1: ja, tegenwoordig zie je er niet heel veel meer van, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar wat ik wel leuk vind, waar ik altijd veel kom normaal.
0: Ja,
1: wel. In de Zwarte Woud Rijk altijd geven op één dag langs de hoogstgelegen brouwerij van Duitsland heen. En die heeft echt van die koperen ketels erin staan. Zelfs buiten staat er één ter decoratie.
0: Oké.
1: Okay. Dat is wel bijzonder leuk.
0: Ja,
1: natuurlijk,
0: ja.
1: Een hele hoop brouwerijen zien tegenwoordig die roestvrijstalen ketels.
0: Ja, RWS, ja.
1: Ja. En, maar dat is wel het authentieke, dat is wel mooi.
0: Ja. Het is erg speciaal, hè? Je moet je hop en ik weet niet wat nog meer.
1: Klopt. Ja. Dat is wel leuk als je zo'n brouwhuis komt. Dat zie je in Duitsland nog wel eens een keer. En die echt die koperen ketels en dat is een klein brouwerijtje, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, dat is best wel leuk.
0: Ja. Ah, zeker.
1: En zonder reclame te maken voor biermerken. Ik heb er wel verschillende gezien. Ja. Nou, dus wat dat betreft...
0: Nee, ik denk, nu komt nog wat. Maar...
1: Nee. Dat valt allemaal reus mee.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, ik heb er wel een paar gezien. Dat is wel leuk.
0: Ja.
1: Maar het leukste blijft natuurlijk altijd lekker even proeven.
0: Ja, dan gaan we nog een keer doen, hè? Als we een bierbrouwerij, dan gaan we nog een keer naartoe. Dan,
1: het brouwerijlokaal hier, ja.
0: Of we gaan ergens heen, dat kan natuurlijk ook. En dan gaan we gewoon een hotelletje boeken.
1: Oh, dan moet je naar Oud-Marsum.
0: Oké.
1: Okay, nou, daar zit een soort bierspa heb je daar.
0: Oh.
1: Daar zit jij in een soort bad met allemaal bestanddelen van bier. En dan zit je gewoon in dat bad en dan pak je gewoon met
0: Nee, je niet.
1: Ja, dan tap je bier en dan drink je lekker in dat bad op.
0: Nee, je niet.
1: Dan heb je gewoon een ruimte voor je eigen groepje.
0: Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja?
1: Ik mag geen reclame maken, maar het is in het oosten van het land.
0: Oh.
1: Ja, ik ben daar een keer geweest. In het hotel, en dan had ik de bus staan en dan liep ik terug. En wat is dat? Er waren mensen van de gemeente aan het idee, maar dat is hier een bierspa. Nou, op een gegeven moment ben ik er even heen gegaan om wat te proeven toen ik terugliep. Nou, dat was wel leuk. Maar dan kun je dus allerlei dingen, dan kun je gewoon, ja.
0: Dan zit je zelf dus eigenlijk in het bier en dan ga je bier drinken.
1: Ja, bestanddelen van bier. En dan kun jij dus gewoon huppé naast je zetten. Een tap en dan een tapje in en huppé.
0: Oké.
1: En dan kan dus, ja, dat is alleen voor jouw groep die het dan geboekt heeft. En dan komt er niet meer in.
0: Oh, als je dan thuis komt, dan hoef je niet te zeggen van ik heb geen bier gedronken. Want dan ruik je helemaal naar het bier.
1: Nou, nah, ja. Even lekker gedoe natuurlijk. Dus dan was er wel weer mee. Hey, inderdaad, dat is wel leuk, ja.
0: Nou. Lijkt me een keer leuk, hè. Oude luisteraars van Heets weer een keer naar zo'n ding te gaan, Hey, we gaan even een leuke plaat draaien van het IJsselduur, had je net over. Het geheim van geluk.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dat is een leuke plaat. Die komt binnenkort op vinyl uit?
1: Hebben we begrepen van wel, ja.
0: Oké, okay, dus...
1: Dat is even geduld, dus... ja, het is even vakantietijd, maar daarna zal hij zeker hier uit de pers gaan rollen.
0: Het staatje Elburg is ook op vinyl gekomen, hè?
1: Opnieuw uitgeperst.
0: Ja.
1: Ik heb de originele nog gewoon liggen.
0: Oké.
1: Okay, van dus, Frans Nieuwenhuis.
0: Ja.
1: Die gaan we gewoon even draaien.
0: Die andere die krijg ik nog.
1: Oké, die andere krijg jij nog. Dat is,
0: ja, die heb ik cadeau gekregen. Dus,
1: jongen, joh, je hebt altijd geluk, hè?
0: Van een beste kameraad van mij.
1: En dus, de andere kant is Chris Kras de Veluwe.
0: Ja, ja, klopt, ja. Ja. Dus, nou, die gaan we binnenkort draaien, dus hier bij de Hitsmits. En dan wel bedanken, Broodje Bal. Een Broodje Bal heb ik ervan gekregen. Dus, ja. Het geheim van geluk, het IJsselduo, gaan we draaien.

0: for the great discoverer who came to China on dangerous ways 700 years ago, Marco Polo.
1: Ja, ja, vanaf geen barman Lammert, ook geen uitzendkracht Martijn. Wel Dries en ondergetekende. En vanaf hebben we barman Jan. Ook Edgar die was natuurlijk hier live aanwezig. Even een schakel maken met de Vrijheidsstraat. Voor het nieuws van 11 uur. Maar niet getreurd na het nieuws van 11 uur. Dan zijn we gewoon nog weer een uurtje bij je terug. Van die lekkere muziek natuurlijk. Dan we hier bij de Hitsmith natuurlijk op de vrijdagavond. Elke vrijdagavond weer. Voor zover het de tijd er toelaat. Ik zou zeggen tot zometeen. Tot na het nieuws van 11 uur.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardet er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren, zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.

inmiddels weer 3:30 op de stuurklokken hier bij de Polderstudio. Er is nog steeds hier mee naar de Hitsmits. Je hebt de vrijdagavond. Terwijl je het apparaat met die Engelse naam even wordt aangeslingerd. Oftewel de airfryer. Mag ik even het roer even een klein ogenblik even overnemen? En dan zit ik even te kijken. Ja, wat de muziek een beetje aan het bijzoeken. En dus natuurlijk José is aanwezig. En José is natuurlijk een groot fan van BZN. Maar ik zie even een andere plaat staan. Die heet Hey José. En ik ga even een special draaien voor José hier live aanwezig. Die blaffen bezig. Dan ga ik zo even erbij zoeken natuurlijk.

En mocht je nog een leuke verzoekje weten of een groet willen doen, onze welbekende WhatsApp-nummer is 06 39 41 41 31. De volgende twee platen speciaal voor José, hier live aanwezig. Is even een van Hey José van Margriet en de Heikregels. En daarna haar favoriet van BZN, Medder of a Wonder.

Ja, de ultieme hits met plaat. A Survivor, Eye of the Tiger. Heel veel gedraaid hier op de vrijdagavond. Hier bij de hits met de Bond Studio. We hadden over de plaat van de Music Show. Zeg even klaarstaan. Ik ga niet zeggen voor wie we die gaan draaien. Dat is gewoon leuk om een keer te draaien natuurlijk. Hè. Hij was verslaafd aan die gokautomaat. Ja, dan begint hij even een beetje. Die gokautomaat is op gang komen. Dat is een oude machine natuurlijk.

0: Ik druk heel bedenkelijk zeggen, Dries.
1: Was jij dus ook? Voor gok aan de
0: hand. Nee, daar dat heb ik geen last van.
1: Nee, toch niet. Nee, gelukkig ook niet. Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Gelukkig. Hey, weet je wat het is, Dries?
1: Nee.
0: Het is maar bijna 12.
1: Nee, niet.
0: Ja, het is niet te geloven dit.
1: Als het gezellig is, gaat het snel, hè?
0: Ja, dat is ongekend gewoon. Weet je wat we doen? Ja, die gokautomaat laat hij me lekker heen en weer krijgen.
1: Ja.
0: Dat was toch leuk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Of we zullen even een uurtje erbij doen, non-stop.
1: Ja, het zou kunnen. Non-stop.
0: Theoretisch gezien dan, hè?
1: Ja.

0: dat hij denkt van, ik ga niet reageren. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Dat denk ik ook wel, ja. Even kijken of Arno nog toevallig nog gereageerd heeft. Dus even kijken op het andere scherm hier. Als hier wat... Nou, die is redelijk rustig. Dus we gaan even doorschakelen.
0: Hoeveel hebben we nog?
1: 52,
0: oh ja.
1: Oh.
0: Maar morgenavond dan even weer de heet van een naalshow natuurlijk, hè?
1: Dat meen je niet.
0: Ja, Local FM. Dat is ook weer...
1: Maar weet je waarom Arno
0: zo genieten was? Natuurlijk, hè?
1: Arno zegt nog een uurtje door. Hij was een avondwandeling aan het maken. Ah, nee, hè? Oh.
0: Hoeveel kilometer?
1: Een romantische avondwandeling met elkaar in, nou.
0: Nee.
1: Ja, echt wel. Hoe ouder, hoe gekker zeggen ze dat wel, hè? Ik zou zeggen, iedereen bedankt. En volgende week zijn wij er weer.
0: Ja.
1: Met weer een uitzending op de vrijdagavond.
0: Tot
1: iedereen een heel goed weekend. En mocht je morgenavond naar de Hit van de Naald Show gaan luisteren. Heel veel luisteren bij Edgar natuurlijk.
0: En vraag je verzoekjes aan natuurlijk, hè?
1: Ja. Blijf ze aanvragen. Hey, bedankt.
0: Tot volgende week. Doei.
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. En na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.